0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
3: We willen ook lamentar het nummer van pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
2: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaaks kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
4: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
2: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
3: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BMW. Eigenzinnig, eigentijds.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Dit is P.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Dit was het BNL Nieuws. Hey.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Hij won 11 Emmy Awards en geldt als misschien wel de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie. Hij stond bekend om zijn live audience aanpak. Werd vaak ingehuurd voor pilots omdat hij shows op de rails kon zetten. Van Taxi and Cheers tot Friends and Will and Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken.
1: Dit is episode 5, de tweede gouden periode.

We horen hier Floyd Red Crow Westerman, oftewel gewoon Floyd Westerman, onze Native American. En Floyd speelde George in Dharma en Greg. Dharma en Greg kreeg van ABC 5 seizoenen van 1997 tot 2002. Dat was allemaal samen 119 afleveringen. De sitcom draait om twee totaal verschillende mensen die elkaar op hun eerste date ontmoeten en vrijwel onmiddellijk besluiten te trouwen. Je hebt dus Dharma Finkelstein, dat is een vrije geest, opgegroeid door hippie-ouders. En dan heb je Greg Montgomery. Dat is een conservatieve advocaat uit een rijke republikeinse familie. De humor ontstaat uit de voortdurende botsing tussen hun compleet verschillende achtergronden. De eerste twee seizoenen waren enorme kijkcijferhits. Jenna Elfman won een Golden Globe voor haar rol van Dharma. En na seizoen 3 begon de populariteit langzaam af te nemen. Toch hebben ze het nog twee seizoenen later volgehouden. Dharma en Greg.

We luisterden naar The Great Discovery. The greatest discovery, liever. En die staat op het album Unexpected Dreams, Songs from the Stars. Het werd ons gebracht door Eric McCormick. Die Eric McCormick speelt samen met Deborah Messing, liever Will and Grace. Will and Grace, een van de grotere sitcoms die James Burroughs heeft geregisseerd. Het werd uitgezonden op NBC tussen 1998 en 2006 en telt in totaal 246 afleveringen. Will Truman is een homoseksuele advocaat en Grace Adler is een interieurarchitect. Ze zijn elkaars beste vrienden en wonen aanvankelijk samen in New York. Daarnaast spelen twee excentrieke vrienden een grote rol, dat is Jack McFarlane en Karen Walker. In de jaren 90 was een homoseksueel hoofdpersonage uitzonderlijk. De serie maakte homoseksualiteit toegankelijk voor een breed televisiepubliek zonder voortdurend ernstige verhalen te willen vertellen. Dus, zoals ik al zei, buiten Eric McCormick en Deborah Messing zien we Sean Hayes en Megan Mullally. Inderdaad, die Karen Walker werd een van de populairste sitcompersonages ooit. De serie heeft 18 Emmy Awards, of had 18 Emmy Awards binnengehaald en tientallen Golden Globe nominaties. Dit is, zoals ik al zei, misschien wel het grootste werk na Cheers en Frasier voor James Burroughs. Hij regisseerde vrijwel alle afleveringen van de oorspronkelijke reeks en stond bekend om zijn uitzonderlijke timing met live studio publiek, maar dat wisten we al.

We horen hier Christina Applegate met het nummer If My Friends Could See Me Now uit het musical album Sweet Charity. Die Christina Applegate kennen we uiteraard van Married with Children. Maar zij speelde later, jaren later speelde zij in Jessie, een sitcom dat ons werd gebracht door NBC, 2 seizoenen lang, 42 afleveringen. En die Jessie Warner, gespeeld door dus Christina Applegate, is een alleenstaande moeder. Overdag werkt ze, 's avonds probeert ze verpleegkunde te studeren. Daarnaast voedt ze haar zoontje Little John op. Buiten die Christina Applegate ontmoeten we ook Bruno Campos, Jennifer Millmore en Liza Snyder op de set. Burroughs regisseerde heel wat van deze afleveringen. Zijn ritme in deze serie zorgde ervoor dat de serie sneller en energieker aanvoelde dan vele andere sitcoms. Vandaar dat hij toch nog 2 seizoenen heeft mogen draaien.

If I Were a Rich Man is uiteraard bekend uit de musical Fiddler on the Roof. Het werd ons gebracht door de New Broadway cast in de vorm van, of in de personen van Jerry Bock, Sheldon Harnick en Alfred Molina. En die laatste speelde een hoofdrol in Ladies Man. 2 seizoenen lang op CBS, 30 afleveringen. Het verhaal gaat als volgt. Jimmy Styles schrijft een populaire vrouwenrubriek. Ironisch genoeg begrijpt hij vrouwen zelf vaak helemaal niet. Zijn privéleven is daardoor één grote chaos. Naast die Alfred Molina zien we ook Sharon Lawrence, Betty White, Stephen Root in de serie. Nu CBS, het heeft toch 2 seizoenen gedraaid, maar CBS wijzigde voortdurend het uitzendschema en daardoor bouwde de sitcom nooit echt een groot publiek op. Vandaar dus dat het na 2 seizoenen, een klein beetje door CBS zelf, maar 2 seizoenen heeft gedraaid. Ladies Man, met dus onder andere Alfred Molina.

Dit was een original Broadway cast recordings van de musical The Band's Visit. We hoorden het nummer Something Different uit de monden van Katrina Lenk en Tony Shalhoub. Die Tony Shalhoub die speelde een hoofdrol in Stark Raving Mad. 22 afleveringen telde de sitcom uiteindelijk. Henry McNeely, zo vergaat het verhaal, werkt als redacteur. Hij krijgt de opdracht een briljante maar compleet onhandelbare schrijver te begeleiden. Iedere aflevering eindigt in chaos. Die onhandelbare schrijver die werd gespeeld door die Tony Shalhoub en die Henry McNeely, de redacteur, die werd gespeeld door Neil Patrick Harris, die we ook kennen van How I Met Your Mother. Waarom werd deze Stark Raving Mad stopgezet? Wel, het had de serie, of de sitcom, kreeg wel heel goede recensies, maar de kijkcijfers vielen tegen. En dat heb je soms. Soms heb je wat pareltjes en lijken die voor de zwijnen. Stark Raving Mad, 22 aflevering maar op NBC. Batty bonkers crazy, loopy loony hazy. Chaotic, neurotic, peculiar and amazing.

In de videoclip van het nummer Iris van The Breeders komt daar in beeld gesprongen een Sabrina Lloyd. Die Sabrina Lloyd speelt Wendy Lipton in de sitcom American Men. Eerst in de pilootaflevering was dat niet Sabrina Lloyd, maar was dat Clea Lewis. Ze werd dus vervangen, door Sabrina. Verder ontmoeten we ook Gabriel Byrne, Roy Dotrice, John Hensley en Grant Short in de sitcom die draait rond onder andere Benjamin Madigan, een succesvolle makelaar. Na zijn scheiding probeert hij opnieuw zijn leven op orde te krijgen. Een heel leuk concept. Maar ABC beslist dan toch nog na een aantal afleveringen een kleine pauze in te lassen. Er moest wat veranderen in cast en crew, waren zij van mening. Maar na één seizoen hebben ze dan toch beslist om die American Men, de sitcom, te cancelen.

Wouldn't it be lovely? Dat komt van My Fair Lady. Het werd ons gebracht door Amy Peets. Die Amy Peets die speelt een rol, een hoofdrol in Cursed. Maar we kennen het misschien onder een andere naam. De sitcom die ons gebracht werd door NBC. We kennen misschien niet Cursed, maar The Weeber Show. Dat is een heel gedoe. Het verhaal gaat eigenlijk als volgt. Jack Malloy die probeert na zijn scheiding opnieuw te daten, maar zijn ex-vrouw blijft voortdurend opduiken. Het is die Jack Malloy, gespeeld door Steven Weber, die dus vervloekt wordt bij een eerste date. Dat concept dat vervloekt worden, dat supernatural, dat wordt niet meteen gesmaakt of wordt helemaal niet gesmaakt door het publiek. Dat heeft die indruk hebben de makers dan. Dus wat doen zij? Wel, zij veranderen het concept midden in het seizoen. In dat eerste seizoen veranderen zij het concept en wordt die cursed, wordt dat gewoon een gewone sitcom met een nieuwe naam en zelfs een nieuwe intro. Dus dat constant achtervolgd worden door pech, dat lieten zij dan totaal vallen. Het publiek kon dat zeker niet smaken. Het werd dan een gewone traditionele sitcom met een gewone nieuwe naam, The Weeber Show. Maar zelfs na die veranderingen, midden in dat seizoen, bleef de show toch nog wat haperen. En werd het helemaal gecanceld op het einde van dat eerste seizoen. Er kwam dus helemaal geen tweede seizoen. Hoewel het eerste seizoen eindigt met een cliffhanger, wordt die eigenlijk nooit opgelost. Wij horen dus zo dadelijk twee tunes. Die van eerst Cursed en daarna The Weeber Show. Het zijn korte intro's. Nu moet je wel weten, ook al heeft het maar één seizoen gedraaid, toch waren er redelijk wat bekende guest stars op de set. Zoals Lisa Dar of Kate Walsh. Maar wij zien ook Heidi Klum, Anthony Edwards en Andrea Benderwold, maar ook Whoopi Goldberg en Paul Gleason zien wij opdraven in de serie, die eigenlijk maar één seizoen telt en eigenlijk twee namen had. Het mocht niet baten voor Cursed, of moeten we zeggen, The Weeber Show.

Missy Pyle en Brooke Dillon met Damn I Love You Jesus. Missy Pyle kennen we onder andere van de film Charlie and the Chocolate Factory met Johnny Depp in de hoofdrol. En Brooke Dillon, dat is Brooke Dillon, zij staat op de castlijst van het programma Good Morning Miami. Good Morning Miami werd uitgezonden op NBC en telt 2 seizoenen. Jake Silver, want zo gaat het verhaal, krijgt onverwacht de leiding over een slecht bekeken ochtendprogramma. Hij probeert de chaotische redactie succesvol te maken. Wie speelt mee in die serie? Mark Feuerstein, Ashley Williams, Matt Letcher, Susan Pichette, Constance Zimmer, Jerry Burns, Tessie Santiago en deze Brooke Dillon. Zij speelt sister Brenda Trogman, een non die ook de het weermeisje is, zo moet ik zeggen, het weermeisje is op die fictieve zender. 2 seizoenen lang dus.

Deze single is nog niet zo oud. Hold the Railing van Roger Bart. Uitgekomen op 12 juli van dit jaar. Die Roger Bart is niet alleen een zanger, maar ook een acteur. We zien hem op de lijst staan in de serie, of van de serie, Bram and Alice. Bram and Alice werd ons gezonden door CBS van het 6 oktober tot 27 oktober 2002. Inderdaad, niet zo lang. Er werden 9 afleveringen van gemaakt, maar enkel 4 daarvan bereikten het publiek. De serie draait rond Bram Shepard. Bram Shepard is een auteur die 20 jaar eerder de Pulitzer Prize won voor zijn novel Matthew Kent. En Alice O'Connor. Alice O'Connor die verschijnt plotseling aan zijn deur en vertelt hem doodleuk: hey, ik ben jouw dochter. Zij is het resultaat van een one night stand. Wij ontmoeten niet alleen die Roger Bart, maar ook alweer Alfred Molina. Daar hadden we het er straks al over. Ook trailer Howard, Katie Finneran en Michael Rispoli vinden wij op de set. Dus 9 afleveringen liever van gemaakt. 4 hebben ons bereikt. Bram en Alice.

Jennifer Taylor met Stolen Memories. In een sitcom heb je altijd een vaste kern van personages. Daarnaast heb je een groep van personages die geregeld terugkeren. En dan heb je, niet altijd, maar heel vaak bij sitcoms, een grote groep van acteurs die ofwel zichzelf spelen of in huid kruipen van een personage voor één aflevering. Ik heb het hier over Jennifer Taylor die Chelsea speelt. Zij is geen vaste waarde in de sitcom Two and a Half Men, maar ze speelt wel een personage dat geregeld terugkomt. Een belangrijk personage zelfs, want die Jennifer Taylor speelt Chelsea. En Chelsea is een vriendin van Charlie in seizoen 6. Zij verloven zich in seizoen 7, daar komt een einde van de relatie. Ze is helemaal afwezig in seizoen 8. En Charlie Sheen die wordt gekilled, zal ik maar zeggen. Of killed off, zo heet dat in het Engels, in seizoen 9. En dan is er de begrafenis en daar horen we haar offscreen stem. Dat is dus die Jennifer Taylor. Charlie Sheen liever John Cryer en Angus T. Jones. Zij vormen zo de echte kern van Two and a Half Men. 12 seizoenen lang, heel erg populair. 262 afleveringen, bedacht door Chuck Lorre, daar is hij alweer, en Lee Aronson. Vrijgezel Charlie Harper leeft een luxe leven in Malibu. Zijn broer Alan komt na een scheiding tijdelijk bij hem wonen, maar Alan neemt zijn zoon Jake mee. En dat tijdelijk, dat verandert al heel snel in een permanente situatie. Die Charlie Sheen, die wordt vervangen door Ashton Kutcher als Walden Schmidt. Er waren wat problemen tussen Charlie Sheen en de makers. Uiteraard gaat dat over het financiële. Charlie, die ook binnen en buiten loopt bij rehabilitatiecentra, wel, die maakte het al wat te bont voor de makers. En uiteindelijk hebben ze gezegd van, weet je wat, kruip in een kist. En dat hebben ze dan ook gedaan in de serie. In seizoen 9 was dat. Dus de sitcom die staat uiteraard bekend om zijn scherpe one-liners, seksueel getinte humor, familieruzies, slapstick en sarcasme. Gedurende meerdere seizoenen was het een van de best bekeken sitcoms ter wereld. Die John Cryer won 2 Emmy Awards voor zijn vertolking van Alan Harper, terwijl de serie uitgroeide tot een van de grootste commerciële successen van Chuck Lorre. Hoewel Chuck Lorre de creatieve drijvende kracht was, speelde Burroughs een cruciale rol in de beginfase van de serie. Hij regisseerde de pilot en verschillende vroege afleveringen en hielp de hoofdrollen hun onderlinge ritme en komische timing te vinden. Zijn ervaring met multicamera sitcoms droeg sterk bij aan de vlotte stijl die de serie jarenlang zou kenmerken.

0: zaterdag 1 augustus. Het is weer een nieuwe maand en een nieuwe Culture Coded vandaag. Summer met, jawel, Gert Truyens. Gert Truyens schreef een boek, Waarom een nieuwe vakbond? Ik wil weten hoe dat hij die nieuwe vakbond ziet. Want zelf geloof ik ook in een vakbond. En ik geloof ook wel heel sterk, als je in dialoog gaat, dat je heel veel kan bereiken. En dat gaat Gert vandaag hier bij ons bij Culture Coded Summer vertellen. Goedemorgen, Gert.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Zeer goed en bedankt voor de uitnodiging. Ik heb een fijne rit achter de rug. Een 3 kwartier rijden van Nossegem tot hier in het Limburgse. En het is fijn om dat tegen de verkeersstroom in te mogen doen. Dus alles gaat goed.
0: Oké, goed. Nossegem, dat ligt dus niet zo ver van Strombeek.
1: Nee, dat klopt, absoluut.
0: Wel, ik ga je vertellen waarom dat ik dat zeg. Vanmorgen kregen we het mooie nieuws. Roosje, de kat van Dis, dat is de bekendste kat. Ik weet niet of je ervan gehoord hebt op Facebook of zo. Is de bekendste kat, ja. En die is in Dis 3 weken geleden verdwenen. En die is blijkbaar vandaag in Strombeek bij een dierenarts binnengebracht.
1: Allee, dat is fijn om te horen eigenlijk. Dus,
0: Ja. Maar dat komt ook door het feit dat ze aan de halfmaan van Dis zit. En ken je de halfmaan?
1: Ja.
0: Daar komen heel veel mensen uit Brussel. En heel veel mensen uit Leuven. En hoogstwaarschijnlijk is ze daarmee ingestapt. Want zij is een kat. Zij stapt overal in. En, ja. Maar eigenlijk wel grappig. Nossegem. Trouwens, ook je bent ook een buur van Erik van Rompuy.
1: Ja, dat klopt eigenlijk. Maar ik moet ook zeggen, ik woon nog maar 2 weken. Ik ben pas verhuisd van Schaarbeek naar Nossegem. Dus het is voor mij allemaal nog een beetje gloednieuw. Maar het is wel vlakbij Brussel, dus de ideale uitvalsbasis om naar het werk te vertrekken.
0: Alright. Gert, ACLVB, dat bestaat niet meer, hè?
1: ACLVB was de Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden van België. Wij bestaan bijna 134 jaar en het was tijd om van naam te veranderen. Dus we laten ons DNA zeker niet achter. Hè. Dat is geen breuk met het verleden, het is vooral een uitnodiging naar de toekomst toe. Maar ik vind, kijk, een organisatie verandert, de maatschappij verandert, de wereld verandert. Dan is het ook hoog tijd dat vakbonden mee veranderen. En daar hadden wij absoluut die naamsverandering voor nodig. Niet alleen een nieuwe naam, maar we zullen er waarschijnlijk straks nog op komen. We hebben ook onze identiteit een stukje veranderd, of toch vooral duidelijker gemaakt. Wij waren vroeger gekend als de Liberale Vakbond. Vandaag, meer dan ooit, willen wij door het leven gaan als de Vrije Vakbond. Wij willen het woord liberaal nog gebruiken in de zin van vrijheid, maar vandaag is dat gekaapt door de politiek. Het woord liberaal wordt onmiddellijk geconnoteerd met de politieke partijen en dat is iets waar wij mijlenver van afstaan. De maatschappij verandert. Wij willen met iedereen in zee gaan, met iedereen praten en met iedereen overleggen die een betere wereld wil. En dan gaan we overal over de muurtjes kijken van partijpolitiek heen.
0: Oké. Gert, heb je de laatste maanden van een Guy Verhofstadt of van andere anders partijen bericht gekregen van waarom verander je die naam?
1: Absoluut. Wij zijn bijna gestalkt door heel wat politieke topmensen eigenlijk. Zeker van die politieke partijen. Maar bon, dat is een goed recht. Hè, van kijk, en ik heb ook geen afkeer tegen, maar ik heb daar niet meer affiniteit mee dan met politici van andere democratische politieke partijen. Willen wij de belangen van de werknemers vertegenwoordigen, dan moeten we met iedereen gaan praten. En ik wil niet in dat hokje geduwd worden. Allee, laat ons eerlijk zijn, de tijd van de verzuiling ligt achter ons. Dat heeft ongetwijfeld zijn duidelijkheid bewezen in het verleden. Maar vandaag willen wij niet meer in een hokje geduwd worden. En dat is vooral eigenlijk de ondertoon die heel veel van onze 310.000 leden ook vaak aan ons lieten horen van kijk, de Liberale Vakbond, wij worden altijd geconnoteerd met de MR in Wallonië of met de Open VLD nu anders in Vlaanderen. En dat matcht niet. Hun partijbeeld of hun wereldbeeld, ja, maatschappijbeeld, staat mijlenver van dat van ons eigenlijk. Zij zijn voor een totale vrijheid. Vandaag zeggen wij ook van kijk, de mensen moeten keuzes kunnen maken, moeten vrij zijn om keuzes te kunnen maken. Dat is allemaal fijn als iedereen met dezelfde talenten geboren wordt. Maar dat is vandaag niet eigenlijk. Hè. Iedereen heeft een andere achtergrond. De ene is wat armer, de andere is wat rijker. De ene is wat intelligenter. Iedereen heeft veel talenten. Maar dat, ik wil daar eigenlijk mee zeggen, van kijk, vandaag heeft iedereen niet de mogelijkheid om keuzes te kunnen maken. Dat hangt ook van uw identiteit af, of uw achtergrond eigenlijk. En vandaar zeggen we van kijk, wij zijn voor een maatschappijbeeld waar mensen zoveel mogelijk moeten keuzes kunnen maken. Maar er moeten hier en daar wel wat correcties gebeuren. En vandaar is dat een ander soort vrijheid dan de liberaliteit of het liberale gedachtegoed van de politieke fracties.
0: Toen je daaraan dacht, want hoogstwaarschijnlijk zit je al 3-4 jaar mee in je hoofd. Toen je daaraan dacht, heb je dan ook zoiets van, ja, de politiek is bijna dood. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn enerzijds zoveel politieke partijen, hè, je weet het allemaal niet meer. En ja, politiek kan minder en minder eigenlijk. Hè, want we leven echt van Europa. We moeten Europa volgen, we moeten de Amerika volgen. Heb je daar ook rekening mee gehouden?
1: Heel eerlijk, Wim, eigenlijk niet. En ik denk dan niet 3 jaar aan. Wij zijn er al 15 jaar over aan het denken.
0: 15 jaar?
1: Ja, 15 jaar zeker. Ik ben nu bijna 3 jaar nationaal voorzitter. Voorheen was ik verantwoordelijk voor het Vlaams gewest tussen alle wat er in Vlaanderen reilde en zeilde voor onze organisatie. De toenmalige ACLVB, de toenmalige Liberale Vakbond. En eigenlijk werden wij toen al... Allee, ik ben ook altijd iemand van het terrein geweest. Hè. Ik ben 15 jaar vakbondsecretaris geweest. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de individuele dienstverlening. En achteraf ben ik dan door kunnen groeien naar het Vlaams gewest om de organisatie aan te sturen. Maar overal waar ik kwam, en dat doe ik nog, hè, om de 2 weken ga ik echt met een 100-150-tal militanten van het terrein gaan praten over de sociale actualiteit. Overal waar wij kwamen, werden wij geconfronteerd met het feit dat wij altijd in een niche geduwd werden van de liberale vakbond, de liberale partij, de vakbond van de werkgevers. Het is meer vanuit dat gedachtegoed dat we gezegd hebben van kijk, we moeten daaruit loskomen. Ik wil echt niet de indruk geven dat we een boek geschreven hebben op dat we de naam veranderd hebben omwille van opportunistische redenen van kijk, anders is vandaag echt wel aan het downsizen eigenlijk. Op dit moment, je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Maar ik wil er ook niet mee vereenzelvigd worden. Net zoals ik niet mee vooruit of met CD&V of met Groen wil vereenzelvigd worden. Wij zijn een vakorganisatie die vooral voor werknemers opkomt, voor sociaal verzekerde mensen die eigenlijk... Ik zal het in mensentaal zeggen, want wij hebben vaak en ik denk dat heel veel mensen hebben eigenlijk, dat we in vakjargon spreken. Sociaal verzekerden, wat zijn dat? Eigenlijk willen wij een vakorganisatie zijn, een vakbond zijn, voor mensen die actief zijn, die aan het werk zijn. Dat is de hoofdreden. En meer dan 90% van onze mensen zijn effectief actief. Alleen zeg ik van, kijk, wij willen ook wel een performante dienstverlening bieden voor mensen die tijdelijk inactief zijn. Want laat ons eerlijk zijn, loopbanen veranderen. De tijd dat studenten afstuderen, bij een werkgever aan de slag gaan en gans hun carrière aan de slag blijven, die ligt achter ons. Mensen gaan regelmatig van job moeten veranderen en dat gaat niet altijd heel mooi achter elkaar volgend zijn. Er zullen momenten zijn waarop mensen bijvoorbeeld werkloos worden of ziek worden of dergelijke meer. Dan willen we er ook staan met onze performante dienstverlening. En dat is heel erg belangrijk. Dus. En om daarop te kunnen inspelen, heb ik geen politiek partijprogramma nodig, wil ik niet in die verzuiling zitten, heb ik echt wel allemaal gesprekspartners nodig aan wie wij onze boodschap kunnen brengen en met wie wij willen gaan praten. Mensen die het beleid uitmaken, maar ook oppositiepartijen die goede ideeën hebben. Ik vind het een beetje... En ik wil er ook zelf kritisch voor zijn. Vakbonden zijn veel te behoudsgezind geweest. Wij teren veel te veel op de zeer terechte verwezenlijkingen van het verleden. Maar daar kunnen we niet op blijven.
0: Maar dat was het industriële, hè?
1: Absoluut.
0: En dat is volledig voorbij. We zitten in een volledige digitale wereld.
1: Absoluut, en daar moeten wij ook ons aan aanpassen. En dat betekent ook dat de middelen die we moeten gebruiken om druk te zetten eigenlijk, om te lobbyen, ja, dat zijn andere middelen dan de klassieke middelen van vroeger, van bedrijfspiketten, van stakingen, van grote manifestaties. Ik zeg niet dat we daar nooit niet meer aan zullen participeren. Maar we moeten goed nadenken of dat allemaal nog van deze tijd is. Of mensen niks anders nodig hebben om hun stem te laten gelden dan gewoon continu het land platleggen, het openbaar vervoer gijzelen, een luchthaven platleggen. Dat is niet meer van deze tijd, denk ik.
0: Ik zie Gert Ruijns nooit vastgeketend worden ergens aan een werf of zo. Dat zie ik ook niet doen, hè?
1: Nee, ik ben een beetje op dat punt een vlinder eigenlijk. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. We moeten ons proberen aan te passen aan de... Dat is ook een beetje eigen aan onze organisatie. Van kijk, wij hebben geen grote dogma's. Wij hebben natuurlijk congressen die wij organiseren waar de grote denkpatronen worden uitgezet. Maar dat is uiteindelijk een zeer grote vork die we aanbieden aan onze militanten. Ik heb juist gezegd, ik ben 15 jaar vakbondsonderhandelaar geweest. Ik ben in heel wat bedrijven gaan onderhandelen. Ik kom uit de Kempen eigenlijk. Dus ik was 15 jaar te werk gesteld in Herentals. Aan de ene kant kwam ik bijvoorbeeld 's ochtends gaan negociëren bij de Beukelaar, bij General Biscuits, voor een koekjesfabriek.
2: Klopt, ja.
1: En dan is dat niet echt van, kijk, wat denkt Gert Ruijens dat er hier moet veranderen? Nee, dan zetten we ons met de militanten rond de tafel om te kijken van, kijk, wat zijn vandaag de bedrijfseigen problemen hier bij de Beukelaar? En we gaan kijken hoe we daar oplossingen aan kunnen bieden op maat van die mensen. En in de namiddag had ik soms mijn kostuum in de auto liggen, want moest ik bij Kraft Jacob Suchard gaan onderhandelen. Zij die onder andere de Melo cakes maken, de chocoladefabriek. Eigenlijk, dat is gewoon aan de andere kant van de Herasdraad eigenlijk. En daar hadden wij vaak een totaal ander gesprek, omdat die mensen hebben ook andere noden. Dus zeggen van, kijk, de vakbond is iemand, of is iets, is een vehikel dat eigenlijk altijd oplossingen biedt die voor iedereen moeten gelden, die moeten we achter ons laten. We moeten echt aan bedrijfseigen oplossingen gaan werken. We vragen echt, wie is de vakbond? Dat zijn de mensen die daar werken. Dat ben ik niet als Gert Ruijens. Ik ben maar de facilitator die het gesprek op gang kan brengen tussen de militanten en de directie eigenlijk. En we doen dat eigenlijk met oplossingen op maat, afhankelijk van de noden van de mensen.
2: Hoe ben jij bij die vakbond geraakt? Heeft jouw vader geïnspireerd? Want die was ook bij de vakbond.
1: Ik denk dat ik eigenlijk uit een zeer syndicaal nest kom. Zelfs mijn grootvader was ook zeer actief in maar bon, dat is iemand die nog 2 wereldoorlogen meegemaakt heeft. Dus dat was in een gans andere periode. Maar mijn vader was ook, en mijn moeder trouwens ook, die werkte op het studiecentrum voor kernenergie in Mol. Het atoomcentrum, zoals het vroeger. Het SCK eigenlijk, zeker hier in de streek. Wel bekend eigenlijk. En toen was hij ook vakbondsafgevaardigde voor LBC. Maar bon, er waren een aantal strubbelingen. Dat is zoals in een goed huwelijk. Als het niet marcheert, oké, dan zoek ik iets anders op. En op een bepaald moment heeft hij gezegd van, kijk, ik vind me niet meer bij die vakorganisatie. En hij heeft ook altijd een zeer liberale inborst gehad. Maar liberaal niet in de zin van politiek, maar ook wel van vrijdenkend eigenlijk. En zegt hij van, kijk, ik ga mijn heil zoeken bij ACLVB. Nu, ik ben afgestudeerd in 92. Ik ben de laatste echte soldaat, want ik heb de legerdienst nog gedaan in 92, 93. En eind 93 is de legerdienst afgeschaft. Aan mij is er nu geen goede soldaat verloren gegaan. Nochtans heb ik hier een beetje verder in Leopoldsburg mijn 10 maanden volgemaakt. Ik heb daar gelegen. Ja, bij de tankeenheid echt. Hè. Ik heb ook 2 keer met de tanks mogen meerijden, maar ik zeg het...
2: Theo Franken moet jou niet bellen morgen.
1: Nee, zeker hij niet, maar die moet me zeker niet bellen. En er is aan mij geen soldaat verloren gegaan. Bij mij was van toepassing, hij heeft in het leger gelegen. Dat was inderdaad wel voor mij van toepassing. Maar dus ik ben afgestudeerd, 92, ik ben uit het leger.

0: Kijk, tegen de toenmalige vakbondsecretaris van kijk, mijn zoon is ook op zoek. Is er met de vakbond niks dat die zo aan kunnen? En die toenmalige collega heeft niet gezegd, die is op het einde van de vergadering naar mijn vader gekomen, heeft zijn kaartje gegeven en zegt van kijk, wij hebben wel een aantal vacatures, laat die maar eens solliciteren. En daar heb ik inderdaad toch wel de tijd dat van kijk, ik ken u en kom maar bij ons in dienst, was toen al niet meer aanwezig. Ik heb toen een lange sollicitatieprocedure moeten doorlopen. Was ook geen evidentie, want ik lag in de weegschaal tegen een aantal hoofd-LG's die al jaren, onder andere op de Boelwerf in Hemiksem en in die contraien eigenlijk, actief waren. Die kenden het vakbondswereld, dat waren syndicalisten puur sang, terwijl ik echt een bleuke was die van de schoolbanken kwam, op de universiteit gezeten had en voor de rest nog nooit wist wat werken was buiten een aantal weken studentenarbeid eigenlijk. Maar bon, ik heb dan toch mijn plan kunnen trekken op basis van de weinige ervaringen die ik had of de inzichten die ik had. En heb ik de kans gekregen om te mogen starten. Maar ik moet wel zeggen, ik was een jonge vakbondssecretaris van 5, 26 jaar op dat moment. Nog nooit een bedrijf van binnen gezien. En je moet dan echt wel de mensen gaan verdedigen die ja, pakweg 45, 50, 55 jaar al zijn. Ik heb de eerste 5 jaar, om het hier in de Kempische taal te zeggen, met een peren gezien eigenlijk. Wel sterren gezien. Ik was dan in nauw contact ook met de collega's van ACV en ABVV. Ook allemaal mensen die echt stilletjes fijne carrière waren. Dus gepokt en gemazeld waren. Ja, als de jonge kleine vakbondssecretaris van de kleinste vakorganisatie op dat moment in dit land, was dat geen evidentie. Ik heb toen wel... elk nadeel heeft zijn voordeel, zegt men soms wel eens een keer, zoals de goede voetballer Johan Cruijff ooit gezegd heeft. Van kijk, op dat moment ging het iets moeilijker bij de collega's van het ACV en het ABVV, in die zin dat zij het statuut gevraagd hebben van onderneming in moeilijkheden. En dat betekende dat de broegpensioenleeftijd, de pensioenleeftijd, kon verlaagd worden. En de anciens, de collega's waar ik al jaren mee in het veld stond, van de twee andere collega's, van de twee andere vakbonden, die gingen met pensioen. En opeens was ik degene met de meeste anciëniteit in de regio, ook al waren wij de minst grote. En ik heb daar toch wel wat geluk gehad en wat aanzien gekregen eigenlijk bij heel wat militanten die zeggen van kijk, allez, dat is een nieuw geluid, we gaan daarop inzetten. En het is eigenlijk op die manier dat wij onze organisatie in de Kempen, in Mechelen-Ruppel-Kempen, hebben doen kunnen groeien. Dus het kan soms raar verkeren.
1: Gert, ik heb toch nog een vraag over de beugelaar, hè?
0: Ja hoor.
1: Hoeveel keer heb je daar chachas gegeten? Want ik herinner me dat ik ook heel veel thuis... want mijn tanden die werken ook bij de beukelaar. En die konden dan van die zakken voor 50 Belgische frank was dat nog. Je weet al, hè? En dat waren dus allemaal chachas die helemaal niet goed waren. Maar die waren natuurlijk wel heel lekker, hè? Want het waren de echte. Hè? Want dat was toch
0: absoluut, gekend toen, absoluut, absoluut. Die kon je in de grote zakken kopen, hè? Van die grote bulkverpakkingen. Er was niks aan. Alleen de verpakking was iets aan, maar het product op zich was zeer goed. Ik heb daar inderdaad kilo's ook wel verslonden. Maar ik moet ook eerlijk zijn, op dat moment ben je als secretaris van een organisatie, ben je de woordvoerder van een organisatie. Maar er zit een heel apparaat achter. Ik heb dat ook altijd uitgedeeld, die zakken, aan de secretariaatsmedewerkers, waar ik kwam. In Mechelen, in de Ruppelstreek, in Lier, in Niel, in Herentals. Als ik dan op kantoor kwam, bracht ik die zakken ook wel mee. Want dat zijn de mensen die ook wel heel vaak hard werk leveren, die minder in de picture lopen. Ik vond dat zij ook wel een duit in het zakje...
1: Maar deed je dat dan ook? Want het was een product van Herentals. Hè? Het was iets wat jij moet verdedigen. Hè? We moesten ze hier houden. Dacht je daar dan ook aan?
0: Ja, absoluut. Allee, ik heb verschillende herstructureringen meegemaakt, omdat uiteindelijk de beukelaar toch wel vaak in handen was van een Franse holding. En het moment dat de Fransen meer aan zet kwamen en dat er echt directieleden naar hier gestuurd werden, Fransen, dan merk je meteen dat er een andere dynamiek ontstaat. Vandaar dat wij als vakorganisatie het zo ontzettend belangrijk vinden dat en het gaat niet over eigen volk eerst, absoluut niet, maar uw roots mag je nooit verloochenen. Het is heel erg belangrijk dat bedrijven Belgische bestuurders hebben, omdat zij ook nog wel hun roots hebben hier. Zij voelen goed aan wat er hier moet leven. Op het moment dat Fransen hun mensen uitsturen, weet je, een fabriek kan vandaag op morgen sluiten, kan verplaatst worden naar Parijs, naar de Oostbloklanden. En dat was ook altijd wel onze sterkte, dat we heel erg verankerd werden en dat we zo goed mogelijk, en dat bedoel ik ook altijd, hè, van kijk, de werkgever is niet altijd onze tegenstander. Vaak met die bedrijfsleiders hebben wij de

0: dezelfde belangen te verdedigen. Want dat zeggen we vaak, de concurrentie, de interne concurrentie is vaak veel erger dan de externe concurrentie. Neem het voorbeeld van de Beukelaar. Als zij nieuwe producten, nieuwe lijnen willen installeren, dan moeten zij geen schrik hebben van andere concurrenten die ook koekjes produceren. Dan gaat het vaak binnen de eigen groep. Van, wordt dat in Herentals gedaan? Wordt dat in Halle gedaan? Wordt dat in Parijs gedaan? Wordt dat in Tsjechië gedaan? In Roemenië gedaan? Degene die laagste kostprijs hebben, die krijgen eigenlijk het voordeel om een nieuwe lijn te hebben. En dan is het belangrijk dat je een zeer goede bedrijfscultuur hebt. En eigenlijk, dat willen wij met Sinova nu ook wel bekomen. Hè. Wij willen het overleg goed houden. Wij willen een goed klimaat hebben. Wij willen oplossingen, niet alleen voor werknemers, maar ook voor het bedrijf. Zonder dat ik de vakbond wil zijn van de werkgevers, in tegendeel. Maar als het voor de werknemers goed is, is het voor het bedrijf meestal ook goed. En dat is een heel belangrijke inslag.
1: Ja, de regering heeft pas 119 miljoen gegeven aan Volvo. Ga je dan ook naar die onderhandelingen bij Volvo?
0: Ja, ik zelf...
1: Zijn jullie dan uitgenodigd voor een fabriek dat hier moet blijven? Zijn jullie daarvoor
0: absoluut
1: uitgenodigd?
0: En ik moet zeggen dat Volvo daar... we zijn ook zeer sterk in de Gentse kanaalzone. Bij Volvo, bij Sitmar zijn we de grootste organisatie ook. Dus het is niet meer zo dat wij als Sinova altijd het vijfde wiel aan de wagen zijn. Integendeel zelfs. Dat wijst dat ook bij de sociale verkiezingen. Zijn wij al 7 verkiezingen op rij. Dat is over een periode van 28 à 30 jaar. Blijven wij in stijgende lijn. En dat zijn de objectieve cijfers van de overheid eigenlijk. Blijven we altijd groeien. Ik moet ook zeggen, wij doen in 1 op de 3 bedrijven dienen wij lijsten in van mensen die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Dus in 1 op de 3 bedrijven dienen wij lijsten in en toch halen wij een resultaat van net geen 15% van alle stemmen die in België uitgebracht zijn. Dus als we dat extrapoleren, we zien dat ook wel vaak. In heel veel bedrijven zijn wij vaak de grootste of de tweede grootste vakbond. We doen alleen niet overal mee en dat is nu onze uitdaging wel. Maar dus nu het voorbeeld van Volvo. Bij Volvo zijn wij de grootste organisatie geworden. Dat heeft er ook mee te maken dat ons mensen het klimaat op de werkvloer enorm goed verzorgen en dat er goede contacten zijn met de werkgevers. Er wordt ook enorm weinig gestaakt, de band gaat daar heel weinig plat. En dat is ook belangrijk om nieuwe investeringen aan te trekken, dat je zegt van kijk, dat moet een betrouwbaar bedrijf zijn, die productie moet doorgaan, zodanig dat investeringen niet kunnen afgeremd worden omwille van het feit van dat bedrijf continu plat ligt. En dus ik moet daar zeggen dat we toch wel heel erg dankbaar zijn voor de Vlaamse en de federale regering, dat ze toch wel daar enorm veel in willen investeren om zoveel mogelijk de werkstelling hier in België en in Vlaanderen te houden.
1: De jongeren, ik denk dat jullie daar ook veel naartoe gaan, want ja, zij zijn de toekomst, dat is één.
0: Absoluut.
1: Maar ook als je jouw boek leest, jij hebt wel heel wat dingen daarin staan waar hoogstwaarschijnlijk andere vakbonden niet aan denken. En dat is iets hoogstwaarschijnlijk dat je heel veel met die jongeren bezig bent. Want die denken heel anders als mensen van 40 jaar geleden natuurlijk. Hoeveel keer ga jij zo bijvoorbeeld voor jongeren praten? Of doe je dat niet?
0: Ja, maar ik doe dat wel. Maar nog, ik ben de nationaal voorzitter van een organisatie van 600 personeelsleden. Waarvan er toch wel een goede 100 zijn die onze organisatie vertegenwoordigt naar het werkveld. Dus ik doe dat niet alleen. We hebben een aantal mensen die sleutelposities hebben. We hebben een netwerk van nationaal secretarissen, van bestendig secretarissen, vakbondsonderhandelaars, die echt met die mensen contact hebben. En wat is er specifiek aan? Ik voel mij nog 25, maar ik ben er helaas 58. We moeten dat ook eerlijk durven zeggen. Ik kan nog bij mijn een kapotte jeans op Tomorrowland het zotteke gaan uithangen, maar ik zal niet hetzelfde effect hebben dan mijn zoon die ook 5, 6, 27 jaar zijn. Dus ik zeg van, we hebben gekozen nu voor Jong Sinova. Jong Sinova, jong voor en door de jongeren eigenlijk. Dus we hebben een aantal zeer knappe, knap uiterlijk, maar vooral creatief knappe mensen in de organisatie binnengehaald. Mensen die heel actief zijn op TikTok, die onze organisatie daar gaan verkopen. Maar mensen die ook wel de boer op gaan en die echt een netwerk aanleggen van jonge mensen om te laten kijken van op welke manier dat nog wel mensen kunnen samengebracht worden. Ook jongeren, want ik geloof absoluut niet dat er geen solidariteit is bij de jongeren. Maar dat is een andere solidariteit dan wij, dat mijn ouders hadden, dan dat is een totaal andere generatie eigenlijk. En dan moet je daarop inspelen, op die noden. Die werken ook heel veel op social media. Die zijn op festivals aanwezig. Ja, kijk, dan moeten wij daar ook zijn. Niet om die mensen in hun vrije tijd te gaan stalken met vakbond. Maar kijk, er zijn heel wat... Allee, vandaag is er bijvoorbeeld veel meer studentenarbeid dan in onze tijd. Vroeger mocht je 2 weken gaan werken, that's it. Ondertussen is dat veel meer uitgebreid. En je ziet dat de meeste mensen die studeren, of de meeste jongeren, ook wel een job hebben, waarmee dat ze inderdaad de arbeidsmarkt leren verkennen. Maar toch op een speelse manier. 1, om de broden, om hun entertainment te kunnen financieren, want alles wordt wel duurder. Een festival is heel fijn, maar kost bakken geld eigenlijk. Moeten wij ook zorgen dat we er aanwezig zijn om mensen te helpen, want op die festivals zijn niet alleen jongeren die komen feesten, er zijn ook veel mensen die aan het werk zijn. En we proberen daar zo laagdrempelig door onze jongeren van Cinnova die uit te sturen en met die mensen in gesprek te gaan. Onbekend is onbemind. Dus we willen op maat van die mensen, via social media, via TikTok, via petities en dergelijke meer, willen we met die mensen toch ook in contact komen.
1: Ja, want je vertelt jouw zonen van 27, 28. Hoeveel hebben die geïnspireerd in dit boek dat jij geschreven hebt? Want ik kan me wel voorstellen dat je dat bij hen ideeën haalt.
0: Ja, dat zijn uiteindelijk dat zijn uw ankerpunten. Hè. Als je spreekt over jongeren, dan denk je natuurlijk in de eerste plaats over uw eigen kinderen. Ik moet ook zeggen, ik ben ook heel trots op die gasten. Zij hebben ook een netwerk. Zij hebben gezamenlijke vrienden van 8, 9 vrienden. En ik heb daar ontzettend goede band mee. Natuurlijk, als die kinderen ouder worden, dan zitten die niet meer elke week bij u op de schoot of op de canapé om naar de weekendfilm te kijken. Die hebben ook hun eigen leven. Maar ik heb altijd nagedacht van, kijk, hoe kan je die band met die mannen goed houden. Ja, enerzijds door ermee naar de voetbal te gaan, en dat doe ik ook.
1: En welke voetbalwedstrijd ga je dan kijken?
0: Ik ga naar de mooiste club van het land kijken, RSC Anderlecht, maar waarschijnlijk zal ik nu veel tegenstanders krijgen.
1: Bij mij niet.
0: Voilà, maar weer al een gelijkenis. Maar bon, ik vind vooral boeiend. Voetbal is iets dat verbindt. En ik zeg nu al lachende, ik vind dat ook de mooiste club van het land. Ik heb de mooie tijden meegemaakt. Ik heb nu ook al de 7 magere jaren meegemaakt. Maar ik blijf supporter. En ik ga dikwijls gefrustreerd naar huis. Buiten afgelopen week dat we nog eens een Europese match kunnen winnen hebben. Maar voor de rest, dat verbindt ook. En ook daar zie je heel veel jongeren. En dus buiten de voetbal organiseer ik ook 1 à 2 keer per jaar een barbecue voor die gasten. En in het begin was dat voor 7, 8 mensen. Maar natuurlijk hebben die allemaal een lief, die brengen allemaal dat mee. Dus dat is met 20 mensen in hun tuin, die blijven allemaal slapen. In het begin stonden mijn kinderen daar een beetje argwanend tegenover. Die zeggen, ja papa, ik vind dat fijn dat je vlees bakt, maar dan gaat het toch wel binnen in de zetel zitten. Maar papa is papa niet. Als papa niet nagedacht had van potverdorie, maar ik wil toch wel een beetje met die mannen contact hebben. En ik had een beetje gebakken. En ik had ook wel een aantal flessen limoncello in huis gehaald. Ja, ja. En dus na de barbecue heb ik tegen die mensen gezegd van, kijk, voordat je eens naar de volgende 5 gaat, ik heb nog een kleine verrassing, mannen. Zet u iets rond de tafel hier. Ik heb nog een fles. En bij gevolg, die mensen hadden geen goesting meer naar de 5 te gaan. Die bleven rond de tafel zitten. En, allee, ik vind dat ook enorm fijn. Ik volg die mensen op de social media. Zij volgen mij en we wisselen vaak dingen uit. Ik krijg soms telefoon of een bericht van een van die kameraden die zegt van, kijk, ik heb dat gelezen. Hey, dat was tof. Of van, kijk, kunnen we dat eens uitleggen? Of ik heb hier een vraagje over allerhande, waardoor dat je echt wel de voelhorens blijft aanhouden bij die jeugd. En dat maakt, maakt het ontzettend boeiend. En dat houdt mij ook jong eigenlijk.
1: Oké. Okay. Je hebt ook muziek gekozen, hè?
0: Ik heb muziek gekozen. Ik heb een aantal nummers moeten...
1: We gaan niet alle nummers kunnen spelen, uiteraard. Dat is ook niet erg, want je hebt heel veel te vertellen natuurlijk. Hè. Met welk nummer zou je willen beginnen?
0: Als ik echt mag beginnen, dan omdat mijn woordvoerder Kurt, die ook hier aanwezig is, gevraagd had van, kijk Gert, aan welke nummers denk je? En we hadden allebei hetzelfde nummer opgeschreven, omdat hij weet, dat is mijn levensmotto eigenlijk. Hè. Ik ben zo tegen de verzuring in de maatschappij. Het glas is voor mij altijd halfvol. Hoe moeilijk dat is, er zijn altijd oplossingen. Always look on the bright side of life van Monty Python. Dat blijft echt mijn levensmotto.
1: Dat geloof ik. En ik heb ook een band met Monty Python, want zonder Monty Python had ik hoogstens die humor vandaag niet gehad. Dus dat gaat er ook wel met... We gaan luisteren. Ik zou zeggen, welkom.
0: Dankjewel.
1: Kurt, jij welkom.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Toch leuk, hè? Monty Python.
1: Ik word daar goed gezien van, eigenlijk. Dat is een nummer waarmee ik elke ochtend zou willen opstaan en elke avond mee willen gaan slapen. En eigenlijk is dat ook zo. Ik draai het natuurlijk niet elke dag, wel vaak in de auto. Maar eigenlijk zit dat continu in het hoofd. Kurt heeft dat ook onmiddellijk aangemaakt op de socials bij mij. Dat staat als een hoofdmotto, het levensmotto. Always look on the bright
0: side. Maar ben jij een fan van Monty Python? Heb je die films gezien?
1: Ik heb die films gezien.
0: De Holy Grail, heb je die gezien?
1: Ja, ik hou ook enorm veel van die humor die er eigenlijk in zit. Ja. Ik vind dat fantastisch.
0: Heb jij dat ook een beetje gebruikt voor jouw boek?
1: Heb ik daar nu echt naar gerefereerd? Dat denk ik niet, maar dat is... ik zeg het eigenlijk, dat is a way of life. Dat zit eigenlijk in u. Ik ben ook iemand die... zelfs ook in onderhandelingen. Ik maak nu ook al bijna 3 jaar deel uit van de groep van 10. Toch niet altijd het gezelligste overleg. Alhoewel dat ik moet zeggen dat we de laatste maanden... elkaar aan het vinden zijn tussen werkgevers en vakorganisaties. Maar ik heb dat altijd gehad ook als bedrijfsonderhandelaar of op het Vlaams niveau of op het federale niveau eigenlijk. Hoe moeilijk dat ook is, hoe gespannen dat de relaties ook zijn, soms moet je daar een vleugje humor in zetten. En dat zet mensen terug met de voeten op de grond. Mensen moeten eens even kunnen lachen, ja. Waardoor dat ze beseffen van met wat we eigenlijk bezig zijn. We mogen onszelf ook niet te serieus nemen. En dan kan humor ons in ontzettend mee helpen. Echt? En in die zin, ja, kijk ik wel terug naar die films natuurlijk. Dat zit in gebakken. Hè.
0: Heb je zo al een reclame gemaakt bij Synova? Van de Kempen hebben niet alleen Tom Bonen, maar ook een voorzitter van Synova. Want ja, tenslotte, dat zijn heel wat Kempenaars die toch wel iets te betekenen hebben. En zelfs over heel de wereld. Hè. Als je bijvoorbeeld Soudal, dat zou je ook heel goed kennen.
1: Absoluut. Ja, ik ben van Turnhout afkomstig. Als je vraagt Turnhout is wel bekend van de speelkaarten, maar ook van Soudal. Hè.
0: Maar heb je ooit Fink Zwerts gesproken?
1: Persoonlijk niet. Ik ken hem wel, maar ik heb hem niet persoonlijk nog niet gecontacteerd.
0: Want dat is ook een bedrijf dat toch ook met zijn tijd mee wil, denk ik. Hè?
1: Absoluut. Absoluut. En allee, dat is ook de reden waarom dat we nu echt wel overgegaan tot die naamsverandering. Wij willen ons op een andere manier profileren. Ik wil met iedereen in gesprek gaan die eigenlijk een beetje hetzelfde gedachtegoed heeft. Of een ander gedachtegoed om te overtuigen van te zeggen van kijk, we zitten in zo'n verzuurde maatschappij. Er zijn mensen die... ik heb ook ontzettend veel respect voor werkgevers die durven investeren, die risico's nemen. En die mogen van mij ook geld verdienen. Als men hun werknemers ook niet vergeet, dat ze graantje kunnen meepikken, want zonder die werknemers zijn ze ook niet. Maar dus mensen die zich op een of andere manier willen onderscheiden om het beter te maken voor onze maatschappij, ik heb er ontzettend veel respect voor. Dus. En in die zin heb ik een boek geschreven, omdat ik denk van kijk, een naam gaan veranderen van een vakorganisatie, ja, op zich is dat al iets bijzonders, want dat heeft nog geen andere organisatie gedaan. Het is ook geen roepnaam. We hebben dat ook effectief verankerd in onze statuten. Dat is in het Belgisch Staatsblad verschenen. Daar zijn KB's voor moeten aangepast worden, omdat wij overal representatief willen zijn met een nieuwe naam. Het is niet zomaar, wij blijven de liberale vakbond die nu Synova noemt. Nee, wij zijn de vrije vakbond Synova en dat is de enige naam die nog erkend wordt. Vanaf 15 september is ook alles geofficialiseerd. Maar die nieuwe naam hebben we nodig om inderdaad een nieuwe dynamiek, een nieuw elan aan te brengen om te laten zien, mannen, het is menis. Ik ben niet op een blauwe maandag, allee, dat is nu misschien letterlijk, wakker geworden om te zeggen van kijk, ik wil de wereld gaan verbeteren. Trouwens, wie ben ik? Ik ben maar voorzitter of de woordvoerder van een vakorganisatie. Ik probeer mensen ook te inspireren, mee te nemen in de verhalen om te zeggen. En ik voel er toch wel heel veel sympathie voor van mensen die zeggen inderdaad, we moeten veranderen. Natuurlijk, veranderen is één. Zolang dat iedereen vindt dat de wereld moet veranderen, zolang dat hij zelf niet moet veranderen. Natuurlijk, we moeten ook zelf stappen durven zetten. Ja, en daar durf ik ook een beetje kritisch zijn op de vakorganisatie. We moeten ook geen oude recepten blijven aanboren.
0: Maar dan ben jij ervoor te inspireren, denk ik. Want ik kan me heel goed voorstellen dat er heel wat mensen zijn die het eerst moeilijk hebben met jou, omdat jij natuurlijk zoveel ideeën hebt. En dat die dan achteraf terugkomen naar jou en zeggen van hé, nu begrijp ik het.
1: Er zijn inderdaad al heel wat mensen zo geweest die soms zeggen van kijk, je bouwt een beetje luchtkastelen en dat is nu net wat ik niet wil doen. Ik heb gezegd van kijk, nee, we gaan de daad bij het woord voeren en we gaan onze naam veranderen. En niet alleen onze naam veranderen, ik ga dat ook aantonen dat menens is. met heel wat voorbeelden. En daarom heb ik dat boek geschreven. Ik wilde ook niet het groot gelijk hebben. Ik wilde verder staren dan mijn eigen navelstreng. En vandaar heb ik gezegd van kijk, laten we een aantal getuigenissen daarin zetten van mensen die toch ook een ander wereldbeeld hebben eigenlijk. Hoe kijken die naar de organisatie? En die mogen met kritische noten, want we hebben die interviews met die mensen gedaan, maar we hebben nergens gecensureerd als ze kritisch waren van kijk, dat mag niet gezegd worden of zo niet. Ik vind dat belangrijk en ik wil nu eigenlijk de komende maanden de boer op gaan om inderdaad niet alleen dat boek te verkopen, maar vooral door willen van dat boek te laten zien dat menens is met Synova. Wij willen een andere vakorganisatie zijn. Wij willen mensen op een andere manier samenbrengen en verbinden. We hebben het al een paar keer gezegd, de wereld verandert. Ik vind, en vandaag is dat ook zo nogal, dat is een beetje de wereldvreemdheid van de huidige generatie politici. Zij gaan uit van het primaat van de politiek, van het groot gelijk. Terwijl ze zeggen van kijk, wij zijn verkozen, en dat klopt ook, hè, vandaag deze regering, of ik die nu graag heb of niet, dat is niet belangrijk. Maar wat ik wel moet erkennen, die zijn democratisch verkozen in noorden en het zuiden van het land, dus die hebben een meerderheid. Wat mag men alleen niet vergeten, van er zijn nog grote middenveldsorganisaties, zoals de drie vakbonden in België. Wij betekenen samen 3,5 miljoen leden. Dat zijn 3,5 miljoen mensen die vrijwillig aangesloten zijn en die geld betalen om bij die organisatie aangesloten te zijn. Dus wij hebben ook wel legitimiteit, wij vertegenwoordigen wel wat. Het enige dat ik alleen zeg van kijk, wij willen ook verantwoordelijkheid mee opnemen. Het beleid kan uitgemaakt worden door de regering, maar achter het beleid zitten vaak, zij maken beleid op basis van budgettaire tabellen. Ze zeggen van kijk, we moeten besparen, dat moet ons 7, 8 miljard opbrengen en we gaan die maatregelen nemen. Men gebruikt daar grote Excel-sheets voor eigenlijk, maar men vergeet alleen achter die Excel-sheets, daar zitten mensen achter. Als men zegt van kijk, inderdaad, wij gaan een aantal maatregelen nemen om de pensioenen betaalbaar te houden. Mm-hmm. We gaan een aantal periodes niet meer gelijkgesteld maken bijvoorbeeld, die niet meetellen voor uw pensioen. Dan in dit geval zijn er heel wat vrouwen, wat dames, die daardoor gediscrimineerd zijn. En dan zeggen wij van, ho politiek, hier gaat het toch wel uw boekje te buiten. Vergeet niet, de historiek, wij komen uit een periode, ik heb gezegd, ik kom uit een periode van 1993 dat ik aan het werk gegaan ben, waar er heel veel werkloosheid was. Toen werd dat gepromoot, dat er heel veel vrouwen wat minder zouden gaan werken om voor de kinderen te zorgen en voor de kinderen, de kinderlast om die op zich te nemen. Nu gaan zeggen van, ah ja, we hebben dat toen wel gevraagd, maar die periode stellen we nu niet mee. Dat is niet oké. Je mag het spel of de spelregels niet veranderen terwijl het spel gespeeld wordt. En daar wil ik zeggen van kijk, regering, ik wil niet altijd een mening geven over alles wat met Israël, met de Gaza te maken heeft. Over het wereldkampioenschap voetbal, over wat Infantino allemaal vertelt. Ik heb daar een persoonlijke mening over, maar als vakbondsvoorzitter wil ik me erover onthouden. Maar ik wil wel een woordje meepraten als het over het arbeidsbeleid gaat, arbeidsmarktbeleid gaat, over die dingen die ons mensen, die wij vertegenwoordigen, die echt in toucheren, daar willen wij een toegevoegde waarde bieden. Maar willen we dat alleen doen om te zeggen van kijk, we gaan dat doen door 100.000 mensen op straat te brengen, daar geloof ik niet zozeer in. Waarom niet? Omdat we krijgen die boemerang in ons gezicht terug. U hebt er juist al een politicus genoemd, maar er zijn er vandaag wel meer die zeggen van, allee, de vakbonden zijn nog eens buiten gekomen met 80.000, maar er waren wel 5 miljoen Vlamingen aan het werk. Alsof die 5 miljoen Vlamingen akkoord zijn met wat al de regering doet. Er zijn ook veel mensen die niet akkoord zijn en het is nu aan ons om alternatieven actiemiddelen te vinden om de stem van die 5 miljoen Vlamingen die soms ook een ander gedachtegoed hebben, om die duidelijk te maken. We hebben dat nu gedaan bijvoorbeeld met een petitie. Als de regering ons niet wil horen of niet uitnodigt om een gesprek te hebben, dan moeten we ons zelf dwingen. Wel, in parlement, in het federaal parlement, in de Kamer, is er een procedure voorzien van kijk, het moment dat je 25.000 handtekeningen rond een bepaald thema verzamelt, is de politiek verplicht of is de Kamer verplicht om u uit te nodigen? Dat hebben we nu met de drie vakbonden gedaan. Dus in het najaar gaan wij over de fiscale hervorming gaan wij praten met de regering. Dat is één voorbeeld. Ik kan nog voorbeelden aanhalen dat we mensen solidair maken en dat we mensen de stem van mensen laten horen op een andere manier dan gewoon te zeggen van vandaag rijden de bussen niet. We gaan de mensen eens laten voelen wat het is. Dat is niet meer van deze tijd. Dus we moeten een ander drukkingsmiddel vinden.
0: Maar Gert, vakbond, dat woord, is dat toch van deze tijd? Want als je mij zegt vakbond, dan denk ik aan de 18e eeuw.
1: Ik begrijp dat heel goed, Wim. En ik ga opnieuw heel eerlijk zijn. Soms zeggen mensen dat ik te transparant ben, maar ik denk dat je nooit te transparant kan zijn. En ik weet dat als je mening verkondigt, die wordt altijd voor of tegen iets gebruikt. Ja, so be it eigenlijk. Heel eerlijk, wij hebben onze naam veranderd en ik had ook graag het woord vakbond veranderd. En ik ga er ook eerlijk zijn. Ik heb daar een beetje de mosterd gehaald bij de CM, de Christelijke Mutualiteit. De Christelijke Mutualiteit was vroeger een ziekenkas.
0: Ja, klopt.
1: Je moet eerlijk zijn, een ziekenkas, alleen dat woord, dat is om ziek van te worden. Alsof die zich enkel met zieken bezighouden. Nochtans heeft die organisatie, zoals de andere mutualiteiten, een heel uitgebreid dienstenpalet. Zij hebben zich omgevormd tot een gezondheidscentrum. Ja, dat is fantastisch, vind ik. Dat de vlag dekt de lading beter. Ik vind alleen, ze hebben het nagelaten om hun marketingmachine erop te zetten. Niemand weet dat eigenlijk vandaag een gezondheidscentrum eigenlijk is. Dus voor veel mensen blijft dat de mutualiteit of de ziekenkas. Dus ik had heel graag het woord vakbond ook veranderd, maar ik heb daar geen meerderheid voor gevonden.
0: En waarom niet eigenlijk? Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, ik denk dat wel, omdat onze militanten, we hebben 310.000 leden, we hebben meer dan 5.000 mensen die ons vertegenwoordigen elke dag op de werkvloer en die niet in de picture staan. Die mensen zeggen, maar wat verdorie Gert, we zijn ook geen kaartersclub. We hebben een mening, we mogen er ook staan, wij mogen ook fier zijn dat we een vakbond zijn. En daar scherts ik eigenlijk toch wel mee naar de media. Het is de media die dat eigenlijk allemaal, de media en de politiek die dat diaboliseert, die dat eigenlijk zo negatief maakt. Alsof een vakbond alleen maar paletten in brand steekt, olievaten in brand steekt, het land plat legt. Niet vergeten. We mogen daar niet op blijven teren. Dat heb ik in het begin van de uitzending ook gezegd. Maar de vakbond heeft ontzettend veel goed gedaan. Hè. Het feit dat we een 13e maand hebben, dat we vakantiegeld hebben, dat er werkloosheidsuitkeringen zijn. Hey, noem maar op. Er zijn zoveel voorbeelden die alleen maar dankzij vakbonden er gekomen zijn. Alleen mogen we niet altijd maar kijken dat die oude recepten ook vandaag nog gelden. We moeten mee evolueren. Maar dus we mogen daar trots op zijn. Het is nu, en dat hebben de mensen gezegd, van wij blijven een vakbond. Laat ons maar zorgen dat we met het woord vakbond nieuwe actiemiddelen, nieuwe methoden vinden om mensen bij elkaar te brengen, los van de bedrijfspiketten of de stakingen eigenlijk. Hè. En dat zal de media wel volgen. Nu moeten we eerlijk zijn. Ik geloof het nog heel erg in de media, maar ze zijn niet meer de enige vierde macht. De social media is ook enorm veel belangrijk. En daar zijn we nu ook samen met Kurt en met ons Marcom-team ook aan het werken eigenlijk, om te kijken hoe kunnen we ons daar profileren. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van de VRT of de VTM-journalist die zegt van kijk, ze hebben een quote uit een gans betoog gehaald, soms uit de context gerukt en dat is nu voortaan Sinova. Nee, willen we laten zien waar we voor staan, dan moeten we dat laten zien op een andere manier. Vandaar ga je op onze social media nog heel weinig foto's zien van bedrijfspiketten. Maar wij zijn een overlegvakbond. De meeste foto's die wij laten zien, is dat we aan het zoeken zijn rond een onderhandelingstafel voor oplossingen. Wij willen een ander beeld van de vakbond laten zien, dat we echt gericht naar oplossingen zoeken, in plaats van gewoon met de rode, blauwe en de groene hesjes aan de piketten te gaan staan. Ik zeg nooit, nooit dat we dat gaan doen als laatste redmiddel, maar we zoeken vooral naar nieuwe methoden. En een van die methodes kan ook zijn, we zijn er nu trouwens mee aan het experimenteren, we zijn niet akkoord met de grote besparingen of met de maatregelen die vandaag de regering van De Wever aan het zoeken is. Er moet bespaard worden, maar we denken dat het op een andere manier kan ook eigenlijk. En dan gaan we dat ook doen op zeer grote gebouwen met slogans te gaan schijnen om ons ongenoegen te laten verwoorden eigenlijk, maar op een positieve manier. Allee, van ons ga je nooit horen zeggen van ik ben tegen. Nee, ik ben niet voor, want wij zien het op een andere manier. Het zijn altijd die alternatieven aanbieden. En ik denk, willen wij de pretentie hebben om tegen de politiek te zeggen van kijk politiek, je moet naar ons luisteren, naar de drie vakbonden, niet alleen naar Sinova, maar ook naar het ACV en het ABWW, je moet naar de vakbonden luisteren, dan moeten we ook met eigen voorstellen kunnen komen. Ik wil niet die vakorganisatie zijn die alleen maar tegen is, dat we altijd afwachtend, retroactief reageren. De regering heeft iets beslist, ja, de eerste persberichten zijn de vakbond is tegen om die en die reden. Nee, laat ons met eigen voorstellen komen. Ik kan daar een voorbeeld van geven, van kijk, je weet dat de koopkracht onder druk staat. Ik denk dat we dat allemaal, ik ga geen reclame maken voor bepaalde supermarkten, maar als we naar de supermarkt gaan, dan weten we allemaal ons winkelkarken is maal 2, maal 3 geworden, of het voor hetzelfde geld dat je wil spenderen, zie je in het karken niet veel niet meer liggen. Dus er is een koopkrachtprobleem. Natuurlijk, de belasting op arbeid is al heel hoog en dan kunnen we heel hypocriet zijn, Wim, om te zeggen van kijk, ja, die sociale zekerheid is belangrijk. En die blijft belangrijk. Maar wij als Synova hebben gezegd van kijk, wij willen dat heel pragmatisch aanpakken en wij willen zorgen dat er een netto koopkracht komt voor de mensen. Wij willen de maaltijdchecks echt in de picture brengen. Ik weet dat daar veel minder sociale bijdrage wordt afgehouden voor de sociaal zekerheid. Maar op dat moment, als het brandt, als het water bij de mensen aan de lippen staat op het einde van de maand. Want voor heel veel mensen in deze maatschappij... Hè, zijn de maanden te kort, hè. Die komen niet meer toe op het einde. Dan is die verhoging van de maaltijdcheck enorm belangrijk. En we hebben dus 2 jaar geleden een zomertour gedaan. We hebben in heel België, bij de grote en de kleine handelaars, overal de mensen gaan aanspreken om te zeggen van kijk, we hebben een koopkrachtprobleem. Als Synova willen wij echt wel dat de maaltijdchecks geïndexeerd worden en die serieus opgetrokken worden, zie je dat zitten. We hebben dan meer dan 80.000 handtekeningen mee verzameld. We hebben dan naar alle politieke fracties gestuurd. En het resultaat is, dat is opgenomen in dit regeerakkoord. En in dit regeerakkoord is er weinig van koopkracht voorzien, maar is er wel een verhoging van de maaltijdcheck gekomen. En daar ben ik enorm trots op, dat wij daar een steentje kunnen aan bijbrengen hebben, zonder dat er één dag gestaakt is, zonder dat er daar ergens een bedrijf platgelegen heeft, dat we toch de politiek getoucheerd hebben van kijk, we hebben hier een petitie, er zijn heel veel mensen die aan dat middel denken, gebruik dat nu. En ik denk dat we in die zin ook nog naar de toekomst veel meer proactief willen gaan nadenken. Welke voorstellen kunnen wij aanreiken aan de politiek? Want laat ons eerlijk zijn, het zijn niet allemaal dommeriken, hè. Er zijn ook knappe koppen bij. Maar het primaat van de politiek geloof ik ook niet in. Laat ons recepten aanreiken van het terrein en daar de politiek voor gaan sensibiliseren. Maar daar had ik de nieuwe naam voor nodig. Want ik wilde daar niet als liberale vakbondsvoorzitter gaan aankloppen bij de voorzitter van CD&V, bij Vooruit, die gaan zeggen, ja, dat moeten we bij uw partij gaan doen. Terwijl ik nog nooit in een partijbureau gezeten heb van anders, van Open VLD of van de PVV vroeger, en zij bij ons ook niet. Maar ik wilde dat duidelijk maken door de nieuwe naam en te laten zien van, kijk, wij zijn de vrije vakbond Synova en wij willen eigenlijk met iedereen gaan praten en recepten aanreiken.
0: Oké. Ik zie nog altijd dat blauw de kleur is, hè?
1: Absoluut, dat vonden mensen heel belangrijk.
0: Het is niet dat jullie gaan naar paars gaan, hè? Anderlecht.
1: Ik heb die vraag heel vaak gekregen, maar ik heb een zeer creatieve woordvoerder die een deel uitmaakt van het Marcom-team eigenlijk en die dan toch wel ook wel geluisterd heeft naar onze mensen. Die blijven zeggen van kijk, we zijn fier op dat blauw. Dat blauw mag niet gekaapt worden. Alleen, trouwens, we hebben een ander soort blauw dan anders en dan MR. Maar hij is wel zeer creatief geweest om een aantal steunkleuren daarin bij te brengen. En om het eenmaal fris en frivol te maken, bijvoorbeeld ons logo van Jong Synova, de jongeren, ziet er veel frisser blauw, dat ziet er bijna turquoise eigenlijk uit dan dit. En voor een aantal anderen hebben we daar toch wel een rode touch in gebracht, zodanig, allee, er zijn heel veel mensen die gezien hebben in de advertenties die wij posten, dat daar toch de paarse ondertoon in is. En natuurlijk refereer ik daarbij naar Anderlecht, maar dat moet...
0: Is dat niet gevaarlijk? Want jullie hebben toch hoogstwaarschijnlijk heel veel leden van Club Brugge.
1: Ja,
0: krijg je daar nooit geen...
1: Absoluut. Allee, ik zit vandaag nu, dat is nu toevallig dat ik een donkerblauwe polo aan heb, omdat er af en toe wat foto's getrokken hebben, maar ik ben zeker, als van deze studio foto's getrokken worden die Kurt gaat posten en ik heb een rood t-shirt aan, gaan mensen zeggen van, zeg Gert, zit je er nu voor het ABVV dat je er zit of zit je dan voor standaard? Mensen maken direct de connotatie. Maar ik vind dat niet erg. Uiteindelijk, hè, we kunnen er eens grapjes over maken, over die voetbalclub. Maar wat ons bindt, is vooral Synova. De voetbal kan ons af en toe scheiden, maar de vakbond bindt ons.
0: Ze hebben ook een nieuwe woordvoerster, hè?
1: Wie?
0: Anderlecht.
1: Ah, ja.
0: Ze komt van de VRT.
1: Ah, daar heb ik nog niet van gehoord.
0: Leen de Witte, geloof ik, hè? Ja. Ja, Leen de Witte is een heel grote journaliste die gaat bij Anderlecht woordvoerster worden. Ja, want er was gisteren al, of ja, je weet, op Facebook en zo. En Fons van Dijk, die ken jij hoogstwaarschijnlijk ook.
1: Die ken ik zeker, zeker.
0: Ook een Anderlecht supporter, die heeft er al direct positief op geantwoord.
1: Absoluut, maar ik ben niet de officiële woordvoerder, maar neem maar aan, in mijn vrije tijd ben ik ook veel woordvoerder van Anderlecht, want mijn hart kleurt ook naast blauw ook wel paars.
0: Dat is goed. Maar we gaan het niet meer over Anderlecht hebben. Wel over die naam Synova, want... Ja, je bent al bijna een uur aan het woord en ik weet nog altijd niet wat een Synova betekent.
1: We hebben er zeer lang over nagedacht eigenlijk. En dat is niet zomaar een... Omdat ook daar was er heel veel argwaan van wat gaat het zijn? Gaat het een ander letterwoord zijn? Nee, wij wilden echt wel uitstralen wie we zijn. En syn komt van het woord Grieks samen. Wij willen op een andere manier mensen samenbrengen dan gewoon in de straat, dan gewoon via de bedrijfspiketten en de acties dergelijke meer. Dus dat is een nieuwe vorm van solidariteit. En Nova is natuurlijk een nieuwe manier om dat eigenlijk allemaal te doen. Een nieuw soort syndicalisme, de vakbond 2.0. Ja, als je dat samenbrengt, kom je eigenlijk tot Synova. Dat is ook een ster die eigenlijk, en dat vinden we ook belangrijk, hè, een ster die richting geeft. Wij willen ook niet de vakbond zijn, Sinova, die altijd zegt van kijk, hier is een probleem, dat is de oplossing. Nee, we hebben een richting ingezet dat we willen mee evolueren met de maatschappij. En we zijn er nog niet, dat beseffen we. We moeten dat elke dag blijven doen, maar dat is wel... Ik zeg juist, Sinova is iets wat we willen zijn. Dat is verandering dat we inzetten en dat we ingezet hebben. En we gaan dat ook blijven doen. Dat is een engagement dat we opnemen. En dat wordt volledig helemaal toegedekt door de naam Sinova eigenlijk.
0: Oké, we gaan nog wat muziek luisteren. Wat zou je nog graag willen horen? Want je hebt een hele lijst gemaakt.
1: Ja, ik heb een hele lijst gemaakt. Wat ik heel belangrijk vind, is eigenlijk ook Heroes van David Bowie. En waarom zeg ik dat eigenlijk, Wim? Ik heb het geluk, en ik ben misschien wel de gelukkigste mens van de wereld, omdat ik woordvoerder ben van zo'n mooie organisatie die echt bereid is om te veranderen. Maar de echte helden, dat zijn de mensen die in de picture staan. Die niet in de picture staan, maar die elke dag... Want dat bedoel ik ook, hè, als ik negatief soms durf zijn naar de pers of naar de politiek. Beste politici of beste persmensen, hè, vergeet niet. Elke dag wordt het verschil gemaakt tussen gelukkig of niet gelukkig zijn. Of tussen veel probleempjes oplossen, wordt gemaakt door onze afgevaardigden. Vandaar hebben wij, het moment dat we ons congres deden rond Sinova, hebben wij ook de dag van de afgevaardigden in het leven geroepen. Wij willen onze 5000 mensen in de picture zetten. Dat zijn onze helden die zonder te staken elke dag kleine of grote akkoorden maken met werkgevers om de arbeidsmarkt beter te maken voor de mensen op het bedrijf. En vandaar dat ik denk van, ja, in een programma zoals dit mag ik dat niet ontbreken, dus Heroes van David Bowie is op het maat van onze mensen geschreven.
0: En voel je soms wel held? En dan, samen, want je bent maar een held voor één dag, zingt hij daarin. Hè?
1: Voor één minuut soms. Allee, voor een betoging spreken voor 100.000 mensen is heel fijn als je daar ontzettend veel applaus voor krijgt. Maar een uur nadien moet je dan naar de pers gaan uitleggen waarover dat gaat. Dan krijg je alleen maar de kritische en negatieve vragen. Dat ik denk van, die positieve boodschap die we gebracht hebben, is vooral vergeten. En dan zeggen ze ook van, ja, en nu het overleg... Maar dan word je zelfs niet uitgenodigd door de politiek. En dan bedoel ik maar, dus hero zijn, ja, dat is maar een momentopname eigenlijk. Dat is zeer vergankelijk. Een uur later kan de wereld er ganz anders uitzien. Maar laten we maar profiteren van de momenten die er zijn.
0: Oké, we gaan luisteren naar David Bowie. En dan gaan we het eens hebben over Unizo. En dan ga ik Silke Motmans, die hier bij ons is, ook vragen. Want ja, zij is zelfstandige, hoe dat zij dat eigenlijk ziet. Hè? Is dat goed?
1: Heel graag.
0: Hier komt David Bowie en Heroes.

0: Spijtig genoeg is hij er niet meer, David Bowie. Maar het was een fantastische en blijft ook fantastische muziek wat hij gemaakt heeft. Weet je ook wat David Bowie met Elvis gemeen heeft?
1: Nee.
0: Nee? Ze zijn op dezelfde dag verjaard. 8 januari. Ja, ze hebben dezelfde verjaardag. En ooit heeft David Bowie Golden Years geschreven. Oorspronkelijk was het voor Elvis. Allee. Maar Elvis wou dat niet, want hij vond David Bowie een rare gast. En dan heeft hij mezelf de grootheid meegemaakt. Maar goed, we zijn hier voor waarom een nieuwe vakbond. En Silke Motmans is bij aan tafel gekomen. Hi. Zij is een zelfstandige. Hè? Mm-hmm. Ja, want dat is ook wel de vraag. Zijn er zelfstandigen die eigenlijk bij Sinova aangesloten zijn? Kan dat?
1: Dat kan zeker. We zijn een belangenorganisatie. Dus er zijn heel wat mensen die ook bij ons komen voor andere problemen. En dat is ook wel het bijzondere aan onze vakbond eigenlijk. De tijd dat mensen komen alleen voor een geschil met hun werkgever is een minderheid geworden. Wij willen eigenlijk als vakorganisatie een uniek loket zijn. En tegenwoordig ga je naar de gemeente, ga je naar een bank, druk 1 voor dit, druk 2 voor dat. Je moet een afspraak maken. Een binnenloopmoment is er nog eigenlijk weinig. Dus eigenlijk willen wij het unieke loket zijn in heel wat zaken die met werknemers of werkenden, en dat zijn ook vaak zelfstandigen, te maken hebben eigenlijk. Kunnen wij altijd in alles de oplossing bieden? Ongetwijfeld niet. Dus we zijn gespecialiseerd in heel wat vakdomeinen. Maar voor de rest willen wij wel een verbindingspersoon zijn eigenlijk. Een verbindingsfiguur zijn die echt het bruggetje legt. En wij zijn een netwerk aan het uitbouwen met heel wat gelijkgezinden of met specialisten ook. Dat we zeggen van kijk, wij doen eigenlijk de EHBO. Mensen hebben een vraag, komen bij ons. Ook werkenden, dus niet mensen die echt een arbeidscontract hebben. Want laat ons eerlijk zijn, we zitten in de tijd van Uber en dergelijke meer. Er zijn zeer veel mensen die andere statuten hebben dan een gewoon werknemersstatuut. Dus we willen er ook wel voor openstaan. En in die zin richten wij ons op iedereen. Zijn wij nu echt de vakbond van de zelfstandigen? Ja, zeker niet. Want er zijn ook andere netwerkorganisaties. Maar echt als belangenorganisatie. Ik geef een voorbeeld. Er zijn mensen die zeggen van kijk, ik ben aan het verbouwen en ik wil verdorie kijken waar heb ik eigenlijk nog recht op een of andere premie. Dan helpen wij mensen ook verder als uniek loket om te zeggen van niet iedereen is in staat of heeft een tijd niet om te zeggen kan ik voor mijn dakisolatie kan ik een premie krijgen van de elektriciteitsmaatschappij of van de gemeente of van de provincie of van de Vlaamse overheid of van de federale overheid. We helpen daar mensen mee op weg, ook over mobiliteitsproblemen. Dus in die zin willen wij ons richten op een zeer ruim publiek. Niet zozeer alleen op zelfstandigen, maar zelfstandigen zijn zeker en vast ook welkom bij ons.
2: Mm-hmm. Fijn te horen.
1: Welkom. Ja,
2: dank je.
0: Want ik kan me ook wel heel goed voorstellen, en dan kijk ik naar Silke. Mm-hmm. Heel veel zelfstandigen, ja, vandaag de dag is het moeilijk om te concurreren tegen de grote ketens, mm-hmm. tegen de Chinezen. Hoe ga jij? Natuurlijk, jij zit in de boekhandel, dat is, mm-hmm. dat is nog iets heel anders. Hè? Maar heb jij zo wel mensen die je kent, die het daardoor moeilijker krijgen?
2: Natuurlijk, er zijn heel erg veel kleine zelfstandigen die aan het opboksen zijn tegen de commercialisering van de maatschappij. We hebben heel erg veel online concurrentie, dat blijft natuurlijk spelen. Maar je moet ook denken dat de maatschappij aan het veranderen is. Ik hoorde je daar straks inderdaad zeggen van het is niet meer zoals vroeger. Het klopt, de maatschappij is zo aan het veranderen. We zijn zo'n digitale maatschappij aan het worden dat het ook voor klein zelfstandigen heel erg moeilijk is om mee op te boksen tegen de concurrentie. Wanneer jij kiest voor een... we zeggen heel erg vaak van blijf toch allemaal lokaal trouw aan je handelaars. Wordt het steeds moeilijker, want lokaal betekent ook soms duurder. En ook misschien wat meer tijd nodig om bepaalde dingen te vervaardigen. En dan heb je natuurlijk de digitale wereld die zegt van oh, maar weet je wat, ik geef het je misschien nog morgen. En ik geef het je misschien nog 10 euro goedkoper. En dan is het natuurlijk, als de koopkracht ook minder wordt, dan ga je natuurlijk sneller kijken. Ondanks dat wel die loyaliteit blijft zitten naar de maatschappij, laat me daar niks van zeggen. Maar ik denk dat we wel naar een punt worden geduwd dat sommige mensen op een bepaald moment ook niet meer kunnen. En dan eigenlijk vooral die stappen gaan ondernemen. Wat voor ons die gemakkelijk maakt, hè. Ook wij hebben als boekhandel concurrentie. Hè. Ik behoor tot een mooie keten. Ik ben een franchise en als zelfstandige. Maar ook onze online concurrentie speelt met bol.com, Amazon en andere maatschappijen. Dat is nu eenmaal een feit. Ja. Ja.
1: Maar dat doen we dus ook niet enkel met Sinova. Dat doen we in de groep van 10, mag je niet onderschatten. En ik heb daar straks gezegd van, kijk, dat is niet het meest gezellige clubje. Dat was het niet. Het is nog niet altijd gezellig, dat hoeft ook niet. We zijn ook professionele mensen bij elkaar. De groep van 10, dat zijn uiteindelijk de 3 vakbonden die daar zitten. En de werkgeversorganisaties. En wij leveren adviezen af, of wij maken akkoorden aan de regering. En dus in de schoot van de groep van 10... doen wij ook aanbevelingen vanuit de sociale partners aan de regering. En dan hoor ik inderdaad de collega's van Unizo en de Franstalige tegenhangers van UCM ook wel vaak prijten over die ja, valse concurrentie van ja, onder andere de Chinese markt, maar ook andere lage loonlanden eigenlijk. Dat we toch inderdaad samen met de sociale partners, dus ook de vakbonden inbegrepen, mee pleiten eigenlijk voor een gelijk level playing field. Dat je zegt van kijk, de regels moeten voor iedereen wel hetzelfde zijn. Het kan niet zijn dat we in Europa heel strikt zijn en dat de Chinezen gewoonweg via de temus van deze wereld maar gewoon alles hier op onze markt kunnen pompen. Dat je dat gratis kan terugsturen. Ja, dat creëert een valse concurrentie. Terwijl hier onze bedrijfsleiders, de grote, maar ook de kleine, aan zeer veel issues moeten voldoen in het kader van de kwaliteit, in het kader van de veiligheid, wat natuurlijk allemaal geld kost, terwijl wij allemaal dan gebruik maken van die websites en die webshops van buitenland eigenlijk, waar de kwaliteit helemaal niet gecontroleerd wordt, waar er over veiligheid van werknemers die daar moeten werken heel veel om te doen is. Dus in die zin willen wij als vakbonden daar ook wel een woordje in meepraten, dat we zeggen van, wij hebben er ook wel begrip voor en we willen samen naar de regering gaan om te zeggen van, kijk, en niet alleen naar de Belgische regering, want België betekent in dat gebied ook niet zoveel, dat we zeggen, op Europees gebied, laat ons daar allemaal ons gewicht in de weegschaal werpen om toch er aandacht voor te vragen dat er een gelijk level playing field is.
0: Ja, oké. Je vertelt dat nu, Gert. Maar eigenlijk, als je nu bijvoorbeeld kijkt, het leven van vandaag, het is duurder geworden. De Chinezen, ja, ze komen hier met ongelooflijk veel schepen naartoe. Men heeft 20 jaar geleden in Zeebrugge die haven, hè? We hebben die verkocht bij wijze van spreken. Antwerpen is eigenlijk verkocht. Krijg je dat nog terug? Want bijvoorbeeld bij Volvo heb ik ook wel een vraag. Want dat is ook, Volvo is ook Chinees. Zou dit niet kunnen een manoeuvre zijn om binnenkort moeten de Chinezen in Europa gaan auto's fabriceren? En dat misschien wel Volvo hier vertrekt en dat we hier gaan Chinese auto's fabriceren. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is best mogelijk. Maar al wat er hier geproduceerd wordt, moet ook aan de kwaliteitsnormen voldoen van de Belgische industrie. En dat is wel een heel belangrijke. Hè. We gaan nooit veiligheid op het spel zetten om maar een goedkope auto te kunnen produceren. Dus in die zin zullen wij als vakorganisatie er ook altijd heel erg op toekijken dat de regels van waar dat de producenten ook komen, als dat hier in België is, dat die zeker en vast worden gerespecteerd. Anderzijds, en daar sta ik wel mee aan de kant of aan de kaart te trekken van werkgeversorganisaties, we moeten ook wel oog hebben dat we aan de administratieve vereenvoudiging, dat er echt is, dat menens is. Ik hoor elke politicus er zeggen van ja, we gaan daar iets aan doen. Alleen stellen we vast dat dat vandaag niet gebeurt. Hè. Er wordt ontzettend veel met geld gegooid nog. Of wordt er geld verspild eigenlijk in bedrijven die gaat naar administratie, naar bureaucratie. Laat ons daar nu toch eens echt komaf mee maken. Is er nu geen enkele politicus in dit land die zegt van kijk, nu gaan we dat eens echt inzetten om het allemaal toch wel wat, ja, administratief eenvoudiger te maken, zonder dat het hele vergunningenbeleid en al wat er rond paperassen komt kijken, dat altijd ontzettend veel workload met zich meebrengt. Workload die eigenlijk niks leidt, niks bijbrengt tot de productiviteit, niet brengt tot het bruto binnenlands product, dat alleen maar een grotere last is. En daar zijn we toch, dat moeten we toch eigenlijk kunnen realiseren hier in ons eigen kikkerlandje dat we zijn.
0: Maar de media kan daar toch ook heel veel aan doen, hè? Media kan die verhalen toch ook brengen. En dat zijn echte verhalen. Dat zijn echte waar je vooruitgang mee kan boeken, denk ik. Voor je eigen mensen dan. Hè? Voor je eigen land. Want daar mogen we ook ik denk dat het toch wel belangrijk is dat we daar eens als media moeten gaan over nadenken. Hè?
1: Ik hoor het u graag zeggen. En jij bent een speciaal medium. Ik ben jou ook ontzettend dankbaar, Wim. Omdat we er zijn eigenlijk als vakbond niet veel plaatsen waar wij nog uitgebreid ons ding kunnen komen
0: Want,
1: doen.
0: Heb jij jouw boek, heb jij dat mogen voorstellen bij de VRT of bij VTM?
1: Op dit moment hebben we dat nog niet kunnen voorstellen. Nu moet ik ook eerlijk zeggen, we hebben dat uitgebracht op 30 mei op ons congres. Dan hebben wij wel wat media-aandacht gekregen uiteraard. Het is nu de bedoeling om daar vanaf september mee de boer op te gaan. En ik hoop inderdaad wel in een aantal praat- of duidingsprogramma's dat we kunnen voorstellen dat we eens een ander licht kunnen laten werpen op de vakbond dan het traditionele beeld dat we krijgen. Allee, ik bedoel, hier, jij bent iemand die luistert. Dat leent ook heel erg aan bij ons. Wij zijn een vakbond die vooral wil luisteren naar mensen. Ik zeg het in plaats van eigen recepten op te dwingen aan werkgevers. Wij luisteren naar de mensen. Wij proberen mensen en organisaties te verbinden en te versterken. Dat is ook onze missie. Wij versterken mensen elke dag in een job, maar ook in een vrije tijd. Vandaar dat Uniek Loket eigenlijk ook zijn. En ik wil nog even de brug maken om te zeggen van, moeten we er als media niks aan doen? Ja, ik ben heel erg blij met het medium dat jij ons brengt. Alleen de grote media op dit moment, ja, die doen ook niet meer wat ze willen. Die zijn heel erg afhankelijk van hun adverteerders. Kijk maar naar de grootste krant van dit land. Ja, die schrijven, dat is een beetje een populaire krant. Gaat niet altijd even diepgaand. We zijn ontzettend veel, we zijn blij, we hebben er zeer goede contacten. We krijgen daar zeer veel fora mee. Maar je moet ook kijken wat je daar brengt. Maar breng je te diepgaande interviews of zo allemaal, daar zijn ze niet geïnteresseerd. Misschien wel die journalist, maar niet de adverteerder die achter die journalist zit en die zegt van kijk, wij hebben zoveel lezers, die zijn enkel daarin geïnteresseerd. Dus media wordt vandaag echt ook wel heel erg bespeeld door
0: ja, maar krijg je dan ook geen gevaar dat jullie bijvoorbeeld je eigen mediakanaal gaan maken? De andere vakbonden gaan dat ook, dat hebben jullie eigenlijk al, maar dat gaat voor iedereen zo gelden. En dan ga je als grote media, ga je dan toch achteruit?
1: Je doet mij watertanden en ik moet kijken dat hier mijn woordvoerder Kurt eigenlijk ook al het schuim op zijn lippen begint te krijgen eigenlijk van goesting van een eigen media te kanaal te doen. Nu, laat ons met de voet op de grond blijven eigenlijk. Mochten we dat met de vakorganisaties kunnen doen, ik denk dat dat overwegen waard is. Daar moeten we goed over nadenken, maar laten we kleinschalig beginnen. We zijn nu al heel erg actief aan het worden en we zijn dat aan het opbouwen op de diverse social media. En er zijn er nogal wat eigenlijk. Ik blijf een beetje weg van de Twitters van deze wereld, want ik wil niet altijd in quotes geciteerd worden. Maar dat we vooral wat aan kwaliteitsduiding kunnen doen en dat we daar de media opzoeken. Vandaar, ik ben zeer blij met het initiatief en met de mogelijkheid die je ons geeft om wat meer aandacht te krijgen en dat je echt wil luisteren naar de verhalen die we willen vertellen.
0: Misschien moet je een kat of zo op jouw bureau krijgen. Daar krijg je ook heel veel volgers mee, hè?
1: Daar krijg je inderdaad veel volgers mee. Maar okay, ik ben nu helemaal geen kattenmens eigenlijk. Ik heb het een beetje gehad met de dieren. Dus ik focus mij vooral op de mens vandaag. Okay. Dat is het belangrijkste.
0: We gaan het ook eens hebben over ja, Unizo. Hè? Want Silke, jij bent lid van Unizo. Hoe is jou? Hoe sta je daar tegenover Unizo bijvoorbeeld?
1: Kijk, eigenlijk die verhoudingen zijn ontzettend beter geworden. Eén met de vorige afgevaardigde bestuurder, Danny Van Assen. Ik heb daar nog mee samen gestudeerd eigenlijk. Dat creëert altijd een band naar verstandhouding. Maar ook met de huidige afgevaardigde bestuurder, Bart Buijsen. Die zit ook mee in de groep van 10. Zit in de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen. Dus op Vlaams niveau hebben wij zeer goede uitwisselingen ervoor. Zijn we het altijd eens? Zeker niet. We hebben ook andere belangen te verdedigen. Dat is absoluut zo. Maar dat wil niet zeggen dat we erom tegengesteld aan elkaar zijn. Ik zeg juist op gebied van die valse concurrentie, daar vinden we elkaar wel in. Natuurlijk, de overeenkomsten die wij maken vaak met werkgevers, dat gaat over de grote bedrijven, niet over de kleintjes. Maar laat ons eerlijk zijn, Vlaanderen is vooral een KMO-landschap. Er zijn veel meer KMO's dan er grote bedrijven zijn. Dus dat is iets, wij hebben ook een KMO-werking met Sinova. En dus we willen ons ook heel erg richten op de specifieke werksituaties van werknemers die te werk gesteld zijn bij een KMO of bij leden van Unizo om te kijken hoe kunnen we op maat van die mensen oplossingen aanbieden. Daar moet je niet met grote collectieve arbeidsovereenkomsten komen, want dat is vaak onbetaalbaar voor die werkgever. Maar je kan wel met een werkgever rond de tafel gaan zitten om te kijken van, of met industriegebied waar een aantal van die werkgevers samen zitten, gaan kijken van hoe kunnen we tot concrete oplossingen komen voor problemen. Bijvoorbeeld de mobiliteit. Wij zijn heel

0: Van het officiële karakter laten we met een aantal werkgevers en een aantal mensen werkende die dus eigenlijk in die KMO's werken, laten we eens gaan samenzitten. Hoe kunnen we bijvoorbeeld openingsuren op elkaar afstellen, dat die werknemers samen de verplaatsing kunnen maken. Dat we met die verenigingen samen druk kunnen leggen op de lijn bijvoorbeeld, om daar een busvervoer wel een beetje klantvriendelijker te maken. Allee, er zijn heel wat ideeën. Wij willen echt verbindend zijn. En dat is zo verschillend. En ik heb heel veel respect voor de collega's van de andere vakbonden. We zitten eenmaal in een maatschappij. Ik wil niet evolueren naar een eenheidsvakbond zoals hier in Nederland, net over de grens. Je ziet de syndicalisatiegraad ook geweldig dalen. Er mag een diversiteit zijn. We zitten nu eenmaal, en ik merk dat ook op social media, hè, want er is een verzuurde sfeer aan het creëren. Mensen van op hun pc spuizen hun gal of hun frustratie op al wat er beweegt. Ik weiger alleen te geloven dat de meeste mensen zo zijn. Maar laten we toch kijken dat we een forum aanreiken voor mensen die zeggen van, verdorie maar, we moeten veranderen. Het zou toch anders moeten, maar niemand weet hoe. Daar willen wij een beetje die verbindende rol opnemen. Ik zeg het, en dat er dan mensen zijn die vooral zich graag tegen iets afreageren. Daar is ook een vakorganisatie voor die gespecialiseerd zijn, die vooral tegen zijn. En alle respect voor hen, want waarschijnlijk om iets te bereiken hebben we die ook nodig. Maar je hebt ook mensen nodig die zeggen van, kijk mensen, zelfs als je morgen actie gaat voeren, na een actie moet je terug rond de tafel gaan zitten. Laat ons maar zo lang mogelijk rond de tafel proberen te blijven en die verbindende rol op te nemen. Dat is iets dat wij willen spelen, die rol.
1: Oké. Okay. Silke, heb jij nog een vraag?
2: Nee, ik ben eigenlijk vooral aan het nadenken, want wat ik nu allemaal hoor, vind ik wel eigenlijk heel fijn te horen, want dat is ook iets waar wij altijd voor staan. We moeten inderdaad verbindend blijven werken en denken aan mogelijkheden. Ik hoop alleen in elke overlegstructuur die er plaatsvindt, hopelijk blijft het niet altijd bij heel erg lang overleggen en heel erg lang aan de tafel te zitten, maar ik denk dat we nu in een situatie gaan zitten waar het ook tijd is om te ondernemen en tijd voor bepaalde dingen te doen. Dus daar hoop ik wel eigenlijk voor dat het...
0: Ik ben het helemaal eens. We komen ook uit een tijdperk dat er bepaalde onderhandelingen, en ik heb er nog meegemaakt, hè. Ik heb vakbondsonderhandelaar geweest bij Umicore, het vroegere Union Minière eigenlijk. Op dat moment, dat was ook een beetje de lonferro, de metaalindustrie. Ja, als een CEO op een uur rond was, dan was het geen goede CEO. Ook was het resultaat hetzelfde. En dan hadden we van die scenario's, nu spreek ik uit 20 jaar geleden, maar bon, dat is allemaal nog niet zo heel lang geleden, dat wij soms in afzondering gingen met de werkgevers, dat wij soms een CEO hadden en dan uren bleven apart zitten, achteraf terug samenkwamen, om de buitenwereld het gevoel te geven, we hebben keihard lang onderhandeld om een resultaat te boeken. Laat ons gewoon zoeken naar pragmatische oplossingen. Ook daar wil ik naar die vereenvoudiging gaan. Oplossingen moeten dikwijls niet veraf liggen. Laat ons gewoon kijken. We moeten ook niet altijd met werkgevers gaan kijken wat ons scheidt. Laat ons vooral gaan kijken wat verbindt ons en hoe kunnen we voor de onderneming, maar als de onderneming goed gaat, ook voor de werknemer, hoe kunnen we tot de beste oplossing komen op heel korte termijn?
2: Mm-hmm. Heel fijn te horen.
1: Oké, mooi. Misschien, waarom moet zij lid worden bij jou?
0: Omdat wij het uniek loket willen zijn. Omdat we echt, er zijn veel meer zaken, heb ik ondertussen ondervonden, Wim, die ons verbinden dan ons onderscheiden. Dus ik wil niks afsnoepen van Unizo. Zij zijn een netwerkorganisatie. Maar ik denk dat er heel veel zaken zijn die onder andere voor Silke, waar wij ook een oplossing aan kunnen bieden als werknemersorganisatie Synova.
1: Oké. Okay. Ja, zeg maar, Silke.
2: Kunnen jullie als vakbond, nu ga ik heel even veralgemenen, het wel voorstellen dat werkgevers het vaker niet graag horen dat er medewerkers zijn die bij een vakbond zijn aangesloten?
0: Ja, maar dat heeft ook te maken met de negatieve connotatie van het woord vakbond. Ja. Ik ken ook werkgevers die zeer content zijn dat ze bij een vakbond zijn aangesloten, omdat ze dan zeggen, dat zijn ook goed geïnformeerde werknemers. En mensen die goed geïnformeerd zijn, die reiken. Wij geven soms ook raad mee, op papier of via mail, aan onze werknemers die bij een KMO te werken gesteld zijn, van kijk, uw werkgever heeft bijvoorbeeld recht op een bepaalde subsidie of een bepaalde korting als hem jou in dienst neemt. Hier zijn een aantal zaken die kunnen gebeuren. We vullen dat zelfs voor hen ook al in. Dus er zijn veel meer zaken die ons ontminden. Ik wil er ook niet flauw over doen. Het woord vakbond is ook nog negatief. Er zijn een aantal werkgevers. En ik merk dat ook, hè, in mijn familie, in mijn vriendenkring, waar je komt. Als je over vakbond spreekt, dan wordt er wat hoongelach over gedaan. Vandaag ben ik blij dat ik met iets anders kan komen. Als ik kan spreken over onze vernieuwingsoperatie, over ons congres, dan krijg ik wat meer supporters eigenlijk. Maar voor de rest is het woord vakbond iets waar er lacherig over gedaan wordt. Mm. Alleen stel ik wel vast, ik heb al heel wat bedrijfsfeesten of vooral familiefeesten gehad, dat op het einde van een familiefeest toch iemand tegen mij komt zeggen, als hij op weg naar het toilet is van,

0: Gert, kan ik eens even bij u komen, echt discreet, want ik heb toch nog een probleempje met mijn werkgever. Maar je moet het allemaal niet groter maken dan het is, omdat het... Je mag, zo gezegd, niet met die vakbond dat's, zijn. Je mag er niet voor openkomen.
1: Dat is menselijk.
0: Vooruitkomen, ja, eigenlijk. Ja. Maar dus, zo heb ik dat al vaak gehad. Of mensen die mij de dag nadien, die eerst met mij gelachen hebben, maar de dag nadien met een de staart tussen de benen wel aan de telefoon komen van, ja, ik heb hier toch wel een probleempje nog eigenlijk. Hoe zou je dat best aanpakken? Dat is het spel dat gespeeld wordt. De beste voetbaltrainers die staan niet op het plein. Die zitten voor de tv aan beeld gekluisterd. Ook hebben op alles commentaar. Dat is mijn vakbond eigenlijk ook. Dus ik onderga dat wel. Maar ik onderhoud vooral het positieve. Wij maken elke dag het verschil tussen gelukkig zijn of niet gelukkig zijn. Of het zoeken naar een oplossing. Of het vinden van een oplossing of niet. Voor heel wat mensen. En ik word veel meer blij door iemand vandaag geholpen te hebben. Dan door vandaag in de pers te verschijnen eigenlijk. Als ik voor iemand echt vandaag het verschil kunnen maken heb, dan ben ik een tevreden vakbondsvoorzitter.
1: Maar heb je daar genoeg tijd voor iedereen te helpen? Want ik weet, ik stuur jou via LinkedIn een bericht. Hè? En ja, je hebt ook uiteraard, Kurt is natuurlijk jouw woordvoerder, maar ik kan me wel voorstellen dat jij via LinkedIn wel heel veel berichten krijgt.
0: Dat is een beetje de kwaal van de tijd. Niet alleen via LinkedIn, via Instagram, via Messenger, via WhatsApp, via mail, via allerlei kanalen probeert men ons te bereiken. Nu, je moet goed georganiseerd worden. Hè. Ik beantwoord zelf ook heel veel. Natuurlijk, Kurt neemt veel zijn rekening en de dienst Markom of onze studiedienst. Daar, als wij vragen krijgen, die worden gericht doorgestuurd. Maar ik sta er ook altijd wel op dat mensen een persoonlijk antwoord krijgen. Dus als ik mensen doorstuur, vraag ik ook altijd om een stukje feedback te krijgen van wat is ermee gebeurd. Zo zijn we met elkaar ook in gesprek gegaan. Ik heb aan Kurt gevraagd, kan jij contact nemen? En van kijk, ik zit hier 2 uur gezellig in een zwoele radiostudio, maar ik amuseer me absoluut goed.
1: Oké, gaan we nog naar muziek luisteren?
0: Heel graag. Als ik nog een nummer mag kiezen, dan... ik heb heel veel heimwee naar het congres. Het was ook een emotioneel moment. De mensen hebben dat ook gezien, dat ik op het einde moeilijk uit mijn woorden geraakte. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. We zijn een humane organisatie. Maar Feeling Good van Nina Simone was eigenlijk een beetje ook de ondertoon die we gebruikt hebben in het vocaal aspect eigenlijk, in het auditieve van hoe dat we onze naamsverandering hebben aangekondigd. En ja, ik voel me ook ontzettend goed bij die vernieuwingsoperatie, bij vooral die positieve boodschap die we kunnen brengen hebben. En ja, daar komt ook in dat nummer The New Day, dat is eigenlijk de zonsopgang. We willen een iets nieuws aanbieden. We willen een beetje hoop creëren eigenlijk. Ja. In deze toch wel vaak verzuilde, bizarre tijden.
1: En het is ook een vrouw. En dat is toch altijd belangrijk dat je ook de vrouw moet meebrengen, vind ik.
0: Ik ben heel blij, want ik sta nog eens op dezelfde golflengte met u. Nog eens een gelijkenis. Weer gelijkenissen dan verschilpunten dat we hebben, Wim.
1: Oké, dankjewel. Feeling good hier.
2: You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Nina Simone, ja, het is een vrouw en het was geen gewone vrouw, want zij kwam op voor die vrouwen. En daarom gaan we het nu hebben over, in dat boek van Waarom een nieuwe vakbond, van Gert Truyns, onze voorzitter van Sinova. Ja, Gert, hoe belangrijk zijn vrouwen in de vakbond voor jou? Want ik weet, je begint in het boek met een bedrijf dat een beetje verder hier is, Nike, een heel groot bedrijf. En daar begin je jouw boek mee. Hè? Dus het eerste interview dat je met die persoon gedaan hebt. Ik kan nu niet direct op haar naam komen.
1: Brigitte van Halen.
0: Met Brigitte, hoe belangrijk is dat voor jou, een vrouw als vakbondsafgevaardige?
1: Ah, maar dat is superbelangrijk. Allee, onze maatschappij bestaat uit meer dan de helft van vrouwen. Dus wij moeten dat ook laten weerspiegelen in de maatschappij. Op alle niveaus. Niet alleen aan de onderkant, maar ook in het management, in de raden van bestuur. Ik ben vooral duidelijk tegen alle quota. Maar ik ben er wel voor om dat absoluut van daar overal voor te gaan pleiten. Dat daar gewoon een natuurlijke verhouding komt. Zoals de maatschappij. Dat is 1-op-2. En u verwijst inderdaad naar Nike. Ik ben daar ontzettend trots op. Vandaar dat ik ook een interview gedaan heb met onze hoofdafgevaardigde, die apropos nu ook uitgestroomd is, omdat ze de dupe is van de herstructurering die aangekondigd is nu een goede maand geleden. Heeft zij de fakkel doorgegeven en is ze kunnen uitreden nu. Maar dat is iemand die ontzettend veel gedaan heeft. Ik heb die leren kennen 25 jaar geleden, in het begin van mijn carrière. Het is bijna zelfs 30 jaar geleden. Toen hadden wij een handvol, maar echt letterlijk een vijftal leden. En nu zitten we meer dan 1000 leden bij Nike. Er werken ook ontzettend veel vrouwen. En we merken dat nu ook. Hè. Er is in de week nog een afscheid geweest voor haar. Er is een equipe die klaarstaat. Vroeger was het een eenmanszaak om op te komen voor ACLVB, de huidige Sinova. Nu heeft zij een hele equipe van mensen die dat overnemen. Maar de charismatische figuur die Brigitte was, die is er niet meer en nu gaan we dat moeten opvullen met een aantal andere mensen die klaarstaan. Maar ik zeg juist met een aantal andere mensen. Dat kan niet overgenomen worden door één persoon. Dus vandaar, ik heb ontzettend veel respect gehad. Ik denk dat we daar als man trouwens ook nog wel bevoordeeld zijn. Wij hebben niet altijd dezelfde gezinslasten of dezelfde taken te doen. Veel vrouwen hebben naast hun professionele bezigheden hebben nog een huistaakpakket of een huishouden te runnen. En als we daar dan nog eens gaan vragen dat zij nog syndicaal afgevaardigde zijn. Vandaar dat ik er straks naar verwezen heb, Wim. Die 5000 mensen die ons effectief vertegenwoordigen. We hebben veel meer mensen die kandidaat zijn. Maar die 5000 mensen die er echt voor staan, dat zijn mensen die dat allemaal vrijwillig doen. Kurt en ik, wij worden betaald door de vakorganisatie. Dat is onze roeping, dat is onze job. Maar al die andere mensen doen dat vrijwillig. Die schieten daar zelfs nog heel wat kosten bij in eigenlijk. Want er moeten nog heel wat verplaatsingen gebeuren. Wij denken als organisatie wel wat kosten. Maar onmogelijk alle telefoonkosten die er gebeuren. Dus ik vind dat een ware roeping. En vandaar dat ik zeg van, kijk, dat zijn echt de heroes. En waar we vroeger, en we werken er ook heel erg aan, hè, dat vooral een mannenwereld was, denk ik dat we heel erg aan het opschuiven zijn. We hebben heel wat, niet alleen vakbonds afgevaardigden, maar meer dan 1-op-2 werknemers binnen Sinova zijn vrouwen. Meer dan 1-op-2 ook. Dus je moet dat ook in alle regionen vertegenwoordigen. Ook in het directiecomité zitten we al met 3 van de 8 vrouwen. En ik heb geen enkel probleem dat de meerderheid zelfs vrouwen wordt.
0: Oké. Okay. Ik had hier een paar jaar geleden Peggy de Prins. Die zal je ook wel kennen.
1: Want
0: die
1: heeft mee gestudeerd.
0: Dus die heeft bij mij ook hier in uitzending gezeten over haar boek. Heel verstandige vrouw. Hè? Ook een new-wavester van muziek. Die heeft een boek geschreven over de donkere kant van de werkvloer. Hè? Zijn dat dan zo'n boeken die jij leest?
1: Ik heb niet altijd de tijd om al die boeken te lezen. Maar ik krijg toch ook altijd van de studiedienst wel een aantal samenvattingen. Dat boek heb ik nu wel gelezen. Maar voor de rest, als er interessante lectuur is of literatuur is, dan vragen we dat altijd op aan de Marcom-dienst. En sommige stukken geef ik ook door aan de studiedienst om te kijken van aan onze adviseurs die met bepaalde thema's bezig zijn. Van bekijk dan een keer, omdat het is ook heel erg belangrijk dat ik zeg van kijk, de maatschappij verandert, we moeten mee veranderen. Maar ik heb ook geen dikke duim met allemaal de recepten in. We moeten ook wel ons laten inspireren door mensen die soms op een andere manier nadenken over dat maatschappijbeeld of over problematieken die er zijn. Dat is eigenlijk mijn oproep ook in het boek. Politiek stop daarmee met dat primaat van de politiek te prediken. Nodig de sociale partners uit over sommige thema's. Maar ik heb ook totaal geen probleem om soms in de groep van 10 of in het sociaal overleg een aantal specialisten uit te nodigen die over bepaalde thema's in een keer over nagedacht hebben. Want laat ons eerlijk zijn, nog de politici, nog de sociale partners hebben alle wijsheid in pacht. Dus het is goed om uw blikveld een beetje te verbreden. Dus laat ons soms rond de tafel te gaan zitten. En niet twittergewijs eigenlijk van ik ga hier of daar een quote van nemen eigenlijk. Hè. We moeten dat echt gaan doen. Allee, ik vind het ook heel belangrijk. Hè, van kijk, de toekomst slacht ons toe. We moeten heel erg gaan veranderen. Je kan de toekomst niet tegenhouden door harder en harder te gaan roepen. Dus je moet echt op zoek gaan naar nieuwe recepten. Maar die nieuwe recepten, wie biedt die aan? Ja, sociale partners staan mijn voeten in de klei. Maar wij moeten vooral ons blikveld heel open houden naar mensen die rond bepaalde thema's ook samen zitten. En dan is inderdaad Peggy de Prins is een goede lichting, want ik heb met haar samen gestudeerd.
0: In Leuven?
1: Nee, in Antwerpen. Op de Universiteit Antwerpen, de toenmalige UFSIA nog. Toen was het eigenlijk al een straffe madame. En ik vind, als je haar carrièrepad bewandelt, het is om iemand om respect voor te hebben, absoluut.
0: Heb jij soms een gesprek met haar? Want ik kan me wel voorstellen, want zij ziet heel veel, ze schrijft er ook over eigenlijk, ze geeft er ook les aan, dat je zo'n mensen zou opbellen en vragen van kunnen we eens afspreken, want die kunnen jou toch heel veel vertellen.
1: Kijk, ik ben bijna 3 jaar voorzitter, nationaal voorzitter. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om uiteindelijk die vernieuwingsoperatie op gang te brengen. Om dat boek te schrijven. Ook om ervoor te zorgen dat uw interne organisatie mee volgt. Want ik wil vermijden, Wim, dat ik een lege doos ga verkopen. Ik vind ook practice what you preach. Dus ik vind als mensen zich aansluiten bij ons, moeten ze inderdaad de geest die ik in radiostudio's, in de pers, overal ga verkondigen waar ik ga spreken, moeten ze ook terugvinden als men zich aanbiedt aan een loket om geholpen te worden. En daar zijn we dus ook heel erg aan bezig. Dus dat heeft al heel wat voet in de aarde gehad. Maar ik heb, denk ik, nog maar 2 weken geleden met Kurt samengezeten om eigenlijk een campagne uit te werken. Om nu met het boek de boer op te gaan. En dat boek ook te sturen naar heel wat stakeholders in de maatschappij. En daar is Peggy zeker één van. Maar er gaan nog andere mensen zijn ook. Allee, bijvoorbeeld Rick Torfs heeft zich al aangeboden om ook in zijn podcast te komen spreken. Mensen die een opinion hebben en die rond bepaalde thema's bepaalde inzichten hebben. Ik wil die rond de tafel brengen. En ik zeg juist ook daar de verbindende rol. Niet altijd los van kan ik als vakbond iets bijbrengen, maar gewoon ik wil een beweging op gang brengen waarmee dat die verzuring in de maatschappij een beetje wordt tegengehouden. We zijn verdorie, kijk wat er gebeurt om ons heen. In België is het zo slecht nog niet. We gaan graag op vakantie, maar kijk, buiten België, waar moeten we nog toetrekken? Er zijn zoveel landen waar de bosbranden heersen. We zitten verdorie in een landje dat goed in elkaar steekt. Laat ons toch niet altijd maar het negatieve zien. En vandaar dat ik zeg van ik wil mee, samen met mensen die erover nadenken, een positieve beweging op gang brengen om te zeggen van het is hier zo slecht nog niet.
0: Stel dat er binnen een paar jaren jouw collega's van ACV en ABVV jouw boek gelezen hebben, en dat zal ook gebeuren, daar ben ik van overtuigd, en dat zij de ideeën eruit halen die jij eigenlijk in jouw boek schrijft. Hoe zou je daarop reageren? Zou je dan zeggen van ik heb geïnspireerd?
1: Het is niet belangrijk wie wat gedaan heeft. Als ik mee kan een zaadje mee kan geplant hebben om naar een maatschappij te evolueren waar iedereen zich toch wel beter in zijn vel voelt. Want ik denk, allee, we zitten in een maatschappij waar er ontzettend veel langdurig zieken zijn. Het is toch niet normaal dat wij in want het probleem van de politiek wordt soms een beetje op de spits gedreven. Ze nemen nu draconische maatregelen rond de werkloosheid. En in alle eerlijkheid, mensen die meer dan 2 jaar werkloos zijn, daar moet iets mee gebeuren. Je moet die niet werkloosheid laten. Dus ik ben nog niet zo tegen die maatregel. Op voorwaarde dat je die mensen wel een jobperspectief geeft, absoluut. Maar wat veel groter probleem is, dat zijn die langdurig zieken. Wij zitten aan 750.000 langdurig zieken. We gaan naar 1 miljoen. Dat is 1/10 van onze bevolking die langdurig ziek is. Dat heeft een reden. Dat heeft ook met die verzuring, met die negativiteit te maken allemaal. Als ik nu een zaadje mee kan geplant hebben om ervoor te zorgen dat mensen op een andere manier meezoeken naar oplossingen, of dat nu via onze vakorganisatie komt, of door de 2 andere vakorganisaties, je m'en fout, dat vind ik niet erg. Ik heb mijn voorganger, de gewestsecretaris in Vlaanderen, heeft dat ook altijd gezegd als ik een idee had, waar iemand anders mee gaan lopen was, van Gert, wees blij, uw idee is geslaagd. Of er uw naam op staat of niet, dat is niet belangrijk, maar het, uw idee is uitgevoerd. En ik ben ook op die manier naar de maatschappij anders gaan kijken. Ik hoop ook de twee andere organisaties te kunnen aanzetten om ook wel mee wat transparanter en wat breeddenkender te gaan kijken, los van die verzuiling. Ieder moet zijn achterban maar kunnen bestieren. Maar ik heb daar totaal geen probleem mee dat men daar... En ik zie dat ook het aantal volgers van de andere vakorganisaties op onze social media stijgt. Dus men is met grote ogen aan het kijken, wat gebeurt er? En laten we eerlijk zijn, dit is ook met vallen opstaan. Hè. Wij zijn een organisatie in beweging, in groei. Maar ik vind ook dat we naar een maatschappij moeten gaan, Wim, waar we fouten moeten kunnen durven maken. En dat ook getolereerd wordt, dat je fouten maakt. Als je niks probeert, kan je niet mislukken. Allee, ik heb vorige week nog gesproken met een andere afgevaardigde van Nike. Bij Nike wordt dat aangemoedigd, bij Colruyt wordt dat aangemoedigd om initiatief te nemen en om af en toe eens een keer te mislukken. Maar als je uit die mislukkingen dingen kan leren, ja, dan zetten we ook weer enorme stappen voorwaarts. Dus we mogen niet naar een maatschappij evolueren waar we, zogezegd, de perfectie na gaan streven. Absoluut niet.
0: Nee, maar we zitten ook wel in een tijd van heel veel burn-outs. We zitten in een tijd van alcohol en drugs. Ik had Tiet gehad, de toxicoloog, een paar jaar geleden hier bij mij. Die zei, als alcohol vandaag zou uitgevonden worden, ja, dat zou verboden zijn natuurlijk. Hè. Je zit ook in een maatschappij van alcohol en drugs. Dat was 30 jaar geleden, 40 jaar geleden ook al zo. Maar je ziet dat ook wel terug aan het komen. Hè? Hoe zie jij die wereld? Denk je dat jij daar iets... Allez, heb jij daar ideeën over?
1: Ja, of het nu specifiek over alcohol en drugs gaat, denk ik dat er mensen zijn die beter geplaatst zijn om te kijken hoe je daarmee omgaat. Ik denk alleen maar dat de wereld cyclisch in elkaar zit. We hebben een periode gehad dat de vakbonden heel erg nodig waren. Die hebben hard gevochten om naar arbeidsomstandigheden te komen. De wereld verandert. Als vakbonden zichzelf niet heruitvinden, ja, dan verdwijnen ze. Dus we moeten zelf modern durven meegaan denken. Maar ik merk ook wel, vandaag inderdaad zijn er veel mensen die burn-out in die situatie. Door het feit dat de druk op de mensen alsmaar groter wordt. En ik denk dat daar ook wel de social media een heel negatief beeld in
0: maar
1: vormen.
0: Maar er wordt ook te weinig gepraat.
1: Absoluut, absoluut. Er wordt veel te weinig gepraat. Allee, kijk, als je op restaurant gaat, wie praat er nog met elkaar? Ik ben al heel blij dat je eens af en toe naar een restaurant kan gaan waar je je gsm moet afgeven bij het binnenkomen van het restaurant. Mensen zitten allemaal op hun gsm. Je moet gaan kijken op vakantie. Mensen liggen aan het zwembad, allemaal op hun gsm. Die hebben eigenlijk nog een wereldje apart binnen de wereld om mee te communiceren dat niet altijd beter is. Het is goed dat het transparanter geworden is. En ik denk dat dat op een bepaald moment ook wel terugkomt. Kijk, we hebben het er net over gehad. Over de grote opportuniteit die we hier krijgen nu om in een radiostudio te komen, ons verhaal doen. Maar er wordt ook een podcast van gemaakt. Ik vind dat niet zomaar een toevalstreffer dat de jongeren vooral naar podcasts gaan luisteren. Ik heb podcasts leren kennen door mijn zonen. Die zeggen, papa, van kijk, wat kom jij daar doen? Ik heb u tegengekomen om de podcast. Zeg, ja, ben uitgenodigd, hè. Maar ze zeggen van, wij gaan het nieuws voortaan niet meer halen via het VRT-nieuws of het VTM-nieuws. Wij halen heel veel informatie uit podcast. En podcast, dat zijn niet die Twitter-tekens. Hè. Je krijgt daar echt een tijd om een verhaal te doen, om iets dieper na te gaan denken. En vandaar dat ik zeg van, ik geloof erin dat dingen cyclisch zijn. Nu is dat een beetje een toevluchtsoord. Mensen die tijdelijk niet kunnen volgen, ja, die grijpen makkelijk naar de alcohol of naar drugs. Maar ik geloof ook dat we daar moeten formules gaan zoeken, dat dat niet nodig is, dat we terug meer met elkaar moeten gaan praten. Waarom zitten de wachtlijsten zo oervol bij psychologen en psychiaters? Dat is omdat mensen nood hebben aan uw Twitter-machine eigenlijk, of uw gsm-apparaat, om te kunnen praten in plaats van alleen maar vrijblijvend in richtingsverkeer berichtjes te sturen.
0: Ja, plus ook bijvoorbeeld die 3-minuten-regel op de tv dat je krijgt. Weet de mensen niet wat je bent, want voor hetzelfde geld ben je een bankovervaller of wat ook. In de krant is dat net hetzelfde. Mensen lezen alleen de kop. Maar ze hebben het hele artikel niet gelezen. En daar moeten we, denk ik, terug naartoe. En ik denk, als je dat als mensheid kan herveroveren, dan ga je ook veel verder staan. Bijvoorbeeld, misschien ook niet slecht naar de politiek toe, want die is ook aan vernieuwing toe, hè, hoe dat men gaat. Misschien moet je iemand minister maken die niet gekozen is, maar iemand die in de vakbond dat heeft gedaan, dat bedrijf. Oké, het is al gebeurd, maar ze stappen er allemaal van uit omdat ze niet gevolgd worden. Maar als we eens naar zo'n politiek zouden gaan, waarin dat we echte mensen die echt mee willen in het concept, terwijl dat je daar soms mensen zet die nooit van cultuur gehoord hebben, of die cultuur niet begrijpen, of sport, of neem maar op. Daar moet ook wel eens over nagedacht worden, denk ik.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Maar bon, we weten allemaal, we kennen een aantal grote, bekende gezichten die zeer populair waren, die in de politiek gestapt zijn, met twee vingers in de neus verkozen zijn, maar er ook vrij snel uitgestapt zijn, omdat politiek is die dat zeer traag verandert eigenlijk. Daar volg ik wel in. Als ik een oproep mag doen, dan zou ik echt gaan pleiten voor een generatie mensen die we zeker niet mogen gaan vergeten, en dat is dat er een minister van de senioren gaat komen. Ik denk dat wij worden allemaal op een bepaald moment, ik denk heel veel aandacht voor singles in deze maatschappij, op een bepaald moment worden wij allemaal single. Dus iedereen wordt wel single, dus ik denk dat we daar als vakorganisatie ook pleiten voor een single reflex, maar ook de senioren, wij vinden allemaal in deze digitale maatschappij dat iedereen moet kunnen volgen. Ik merk dat zelf, niet alleen mijn ouders, maar ook zelf moet ik regelmatig nog aan mijn kinderen ook al eens een keer vragen van leg me dat eens even uit of dat eens uit. Je moet kunnen blijven volgen. Ik denk dat daar te lichtzinnig over gegaan wordt. Je moet maar een aanvraag doen via de gsm. Je moet daar via de computer maar een aandacht doen. Ik denk, we hebben een eenvoudiger politiek apparaat in dit land nodig. We hebben geen 6, 7, 8 ministers van volksgezondheid nodig op allerlei niveaus. Keep it quiet and keep it simple. Laten we naar een aantal essenties gaan. En er wordt een groep in de maatschappij die alsmaar precairder wordt, waar er ook enorm van geprofiteerd wordt. Ik kan enorm boos worden over het indexsysteem. Mm. En dat is een technische discussie, kan je voor of tegen zijn. Maar ik vind maar dat je nu nog een centenindex gaat bijvoorbeeld toevoegen, gaat toepassen op mensen die met pensioen zijn, die jaren afgedragen hebben, die ook niks meer kunnen doen om hun pensioen op te krikken, dat je dat ook nog gaat afknotten. Ik vind dat zelfs een beetje crimineel. En daar moet er aandacht voor zijn dat er een minister gaat zijn van zeggen, oh, regering, hier ga je te ver eigenlijk. En zo kan ik nog wel wat voorbeelden opnoemen.
0: Ja, deze week bijvoorbeeld, heel veel rusthuizen hebben geen airco voor die mensen. En dan zeggen ze, ah ja, als we dat moeten installeren, is er een grotere kostprijs. Terwijl dat nu al zo duur is. Terwijl, als ik dan als manager daar zou staan van dat rusthuis, of directeur, dan zou ik zeggen van, oké, wij gaan wel zorgen voor die dingen en we gaan geen meerprijs vragen. We zoeken creatieve ideeën. Voilà. In plaats van te zeggen van, we hebben weer geld nodig. Dat is hetzelfde als subsidies. Als je subsidies krijgt, moet je die creatief gebruiken. En dat gebeurt vandaag de dag veel, veel te weinig. Van, oh, geef me maar 1 miljoen voor podcasts te maken. Hè. Ik zal ze ook wel maken. En goed, ja, we gaan er... Kijk, dat is de oplossing. Je moet ook creatief... Je moet ook kunnen dat product durven verkopen naar de mensen toe. Hè. Maar gewoon het product maken en het niet verkopen, ja, zo werkt het volgens mij niet.
1: Nee, en allee, dat is ook een beetje het nadeel dat we naar een maatschappij zitten waar de investeerders, we hebben het er straks over de media gehad, maar eigenlijk in de rust- en verzorgingssector, dat worden eigenlijk ook investeringsmaatschappijen die alles in handen beginnen te hebben. Ja, dan zie je natuurlijk de keerzijde van de medaille. Hè. Als inderdaad de return on investment begint te dalen, dan zeggen ze van kijk, er moet hier airco zijn. Oké, dat zal moeten door de eindgebruiker, zal dat moeten betaald worden, maar nog eens, dan kom ik op die precaire situatie van mensen. Het wordt al onbetaalbaar vaak om in een rusthuis te zitten eigenlijk. Je komt met je pensioen al niet toe. Elke keer grijpen naar een noodoplossing van kijk, de eindgebruiker betaalt. Dat is niet meer leefbaar.
0: Dat is ook geen service. Hè? Altijd absoluut. Meer vragen, dat is helemaal geen service. Dat is geen absoluut. Kwaliteit. Hè?
1: Maar uiteindelijk, we worden alsmaar ouder. Het wordt hoog tijd dat er iemand van de politiek gaat zeggen van kijk, we gaan een minister van senioren installeren die dat echt wel de vinger aan de pols houdt en echt de belangen gaat verdedigen van die groep. Wij hebben dat ook gezegd van kijk, we hebben een buiten Jong Sinova proberen wij ook de mensen, ja, zogezegd de senioren, te bundelen en proberen wij die belangen ook te verdedigen onder Sinova Plus. Want ik vind senioren, dat geeft ook zo een negatief beeld op je voorhoofd, zoals je wordt vakbond eigenlijk op je voorhoofd krijgt. Terwijl dat mensen zijn nog dikwijls heel jong van geest en die nog wel niet altijd betutteld willen worden. Nee. Maar dat moet opgekomen voor die mensen eigenlijk. En in die zin pleiten wij ook wel als Sinova Plus dat daar de politiek nu eens oor gaat hebben. En we gaan daar zeker een campagne rond gaan voeren tegen de verkiezingen ook. De politieke verkiezingen om te zeggen van kijk, politiek, heb daar toch wel aandacht voor. Want er is een alsmaar groot wordende populatie die tot die groep behoort. En die Allee, eigenlijk, er wordt heel veel, er is heel veel te doen geweest nu de laatste weken rond de uitbreiding van de flexijobs. Percentueel, de meeste flexijobs worden vandaag gedaan door onze gepensioneerden. Dat is toch niet een maatschappijbeeld waar wij naartoe willen gaan. Dat mensen, en dat is niet omdat die nu veel tijd hebben, want traditioneel zeggen ze, hebben de gepensioneerden minder tijd dan als ze werkten. Maar nee, heel veel mensen hebben nog een broodnodige flexijob nodig om hun pensioen een beetje convenabel te maken en hun levensstandaard op peil te houden. Dat is niet het maatschappijbeeld dat ik voor ogen heb. En ik denk dat we daar echt aan de politicus moeten gaan zeggen van kijk, ho, halt, trot is te veel. Wij willen echt wel opkomen voor die mensen die het echt wel brood nodig hebben.
0: Oké. Gert, jouw ouders, hoe reageerden die op jou? Die zijn bijzonder fier, denk ik.
1: Ja, ik heb het boek aan hen bezorgd. Ze waren ook op het congres aanwezig. Dus ik heb zeer trotse ouders. En ze zien ook wel dat ja, hetgeen dat ze met de paplepel meegegeven hebben, dat zit in de genen. Ik krijg nu de kans om nationaal voorzitter te zijn van de vakorganisatie. En het is niet alleen voor hen dat ik dat zeg van die senioren, maar het is natuurlijk door ook met hen te praten dat je ziet van, oh, hier zijn toch serieus wat noden. En ik zeg, ik moet nog werken tot mijn 67. Dat is nog maar 9 jaar. Ik vind nog maar, want dat gaat ontzettend snel. Dan ben ik ook bij die senioren, dus we moeten er iets voor we moeten er iets rond gaan doen. Maar ja, inderdaad, mijn ouders zijn wel trots op. Ja. Hebben het boek ook onmiddellijk aangekocht.
0: Je zegt, je moet nog werken tot 67, maar ik kan me voorstellen dat dit geen werk is voor jou. Want dit is jouw ziel.
1: Men gelooft mij niet, maar ik werk 33 jaar in de vakorganisatie. Ik heb nog nooit naar het werk gegaan alsof ik naar het werk ging. Ik heb nooit gezegd, ik moet gaan werken. Ik doe mijn ding. En ik heb nu ook ontzettend veel activiteiten daarbuiten. In functie van het werk eigenlijk. Maar ik heb dat ook als vakbondssecretaris gedaan. Ik ben 15 jaar vakbondsonderhandelaar geweest. Ik heb ontzettend veel avondwerk, weekendwerk gedaan. Maar dat hoort, dat is part of the job. Maar dat is uw levensvisie. Ik heb dat eigenlijk ook gezegd. Hè. Dat heeft een beetje in de genen gezeten. Ik ben in het leger geweest. Ik was de laagste soldaat. Hè. Ik was geen korps. Ik was een gewone milicien eigenlijk. Nochtans, na 1 maand in de opleiding kwam de kolonel naar mij om te zeggen van Kert, mag ik u geen brigadier maken? Ik zeg, maar ik heb dat niet nodig. Ik wil maar gewoon een platte soldaat zijn. Nee, maar wilde jij niet de woordvoerder zijn van de miliciëns? En ik was korpsmilicien. Dus in Leopoldsburg, de miliciëns die een probleem hadden, konden bij mij komen. En dan ging ik dat bepleiten bij de kolonel. Ik ben gaan studeren. Ik zat onmiddellijk in de faculteitsraad. Dus ik was de verbindingsman tussen de studenten en de rector. Ik ben 15 jaar in de scouts geweest, waarvan 5 jaar als leider en ook in de groepsleiding gezeten. Dat is een engagement dat je in u hebt. Dus ik ben iemand die heel graag hard werkt, maar het voelt niet aan alsof het werken is. Het is inderdaad een roeping.
0: Welke muziek wil je nog horen?
1: Ik weet niet of het het laatste nummer is, maar ik meen dat ook eigenlijk. Ik blijf ontzettend veel energie halen. Mm-hmm. En er is niks dat mij gaat tegenhouden. Dus ik zou eigenlijk bijna willen eindigen met Nothing's Gonna Stop Us Now. We blijven energie halen omwille van de vernieuwingsoperatie, maar vooral om de zoveel mensen die we daardoor mee kunnen inspireren en die er ook elke dag mee aan de slag gaan. En de positieve reacties zijn zeer talrijk. En vandaar dat ik zeg, van ik ben vastberadener dan ooit om door te gaan met de beweging die we ingezet hebben.
0: Oké.

0: Ja, Gert Troyans, waarom een nieuwe vakbond? We zijn eigenlijk aan het einde van de uitzending gekomen. Allee, we hebben nog wel even, maar misschien wil ik toch wel, hè, want Kurt die zit er al heel een tijd te luisteren eigenlijk naar jou. Hè. Misschien moeten we Kurt toch ook even aan het woord houden, want hij is de woordvoerder, denk ik. Hè?
1: Kurt is de woordvoerder, dat is mijn linkerhand, mijn rechterhand en het wordt een beetje gevaarlijk soms. Hij maakt ook teksten, hij bereidt dingen voor, hij zit in mijn hoofd, of ik zit te veel in zijn hoofd. Ik kan me nou letterlijk de teksten lippen die hem ook voorbereid heeft. En dat is mooi dat je elkaar zo goed kunt aanvoelen natuurlijk.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Kurt?
2: 3 jaar geleden, toen ik een job aan het zoeken was. En ik wou, na alle jaren die ik voor de VRT had gewerkt, wou ik iets doen met de creativiteit die ik in mij had, wou ik iets doen dat maatschappelijk relevant was. En een gesprek gehad met Gert, die dan toen pas voorzitter was. En dat was mijn vriendin, die zei toen nog, ik zei toen nog tegen haar, ik zeg van, ik ga toch niet gaan werken voor de vakbond. Want gegeven wat jullie zeiden ook, die connotatie is redelijk negatief. En het is zij die zei tegen mij, ja kom, ga toch maar. Ik ben zo blij dat ik gegaan ben. Dat was een klik, een match die er meteen was. En ik heb daar geen spijt van, want de dingen die we aan het doen zijn, nu, de afgelopen maanden, met de naamsverandering die we gedaan van Aansterven bij Nassinova, ja, ik ben daar heel fier over. Het is nog maar het begin, wat we aan het doen zijn. Dus 3 jaar geleden, eerste stap gezet en nu doen we dit.
0: Dus eigenlijk, als een journalist jou belt, dat komt allemaal bij jou terecht.
2: Ja.
0: Die komen rechtstreeks bij jou in contact.
2: Ja.
0: En krijg je veel vragen?
2: Wekelijks zijn er vragen. Meer informatie die ze willen. De visie van Gert die ze wat meer willen. Wat meer beelden over willen weten. Dus
0: Want je praat over je job bij de VRT. Het Swingpaleis en zo heb je allemaal. Dat is toch heel anders dan wat je vandaag de dag doet. Maar ik denk wel dat er vandaag mee verbinding is.
2: Ja, en toch. Het was een heel ander gegeven. Swingpaleis en Fata Morgana en al die dingen. Maar het entertainment is ook belangrijk voor mensen. Hè? En een tof programma bekijken of een toffe film kunnen zien of een tof evenement kunnen meemaken, dat is ook belangrijk in je leven. Maar ik ben wel blij dat ik nu in dat tweede hoofdstuk van mijn leven, dat ik daar dat ik iets kan doen dat veel meer diepgang heeft. En
0: want ik herinner me, jij stuurde mij gisteravond nog een YouTube-filmpje. Van wie?
2: Jimmy Carr.
0: Ja, en dat is ook heel belangrijk voor Gert, heb je mij verteld. Hè? Vertel dan eens, want die Jimmy Carr is ook wel een artiest, hè? Hoe dat je hem ziet staan. Ik kan me voorstellen, ik heb Gert nog geen speech zien doen, maar ik kan me wel voorstellen dat Gert ook wel een beetje een artiest is als hij praat, want hij is heel enthousiast. En dan word je automatisch toch die artiest.
2: Het is vooral iemand, dat is een beetje moeilijk nu hem daarnaast zit, maar het is vooral iemand die, wat hij zegt, meent hij ook. Hè? Er is geen rolletje dat gespeeld wordt. Hè? En dat is een verschil met mijn vorige job, waar ik ervaring mee had. Daar werden veel rolletjes gespeeld. Klopt, is ook logisch in de media, hè? Dat je daarmee toneel en theater speelt. Jimmy Carr is ook iemand die echt is. Hè? Dat is een stand-up comedian die heel veel goede moppen en quotes heeft. Maar is ook een intelligente mens die ook wel kijkt naar de maatschappij, die ook wel kijkt naar de wereld waarin we zitten. En ik had dat doorgestuurd, zowel naar jou als naar Gert, omdat ik dingen wel herken daarin die Gert, die ook bij Gert passen eigenlijk, ja.
1: Gert, ik was ook ontzettend blij met de quote eigenlijk. Je kan de quote eigenlijk hier een stukje te
0: wel doen.
1: Want het gaat eigenlijk over good times create weak men. Weak men create bad times. Bad times create strong men. Daar zit een grote vorm van waarheid in. Hè. Op dit moment denk ik dat we niet in de meest glorrijke periode zitten in een maatschappij. Ja, dan heb je terug sterke mensen nodig die gaan opstaan eigenlijk. En in plaats van gewoon altijd maar anti te zijn, mensen die mee naar oplossingen zoeken. En in die zin willen we daar met onze organisatie Sinova ook van deel uitmaken. Laat ons gewoon het verleden niet afsluiten. Nee, nee, dat is iets dat we zeker meenemen. Daar hebben we veel uit geleerd. Maar laat ons de toekomst omarmen en zoeken naar creatieve oplossingen. Maar laat ons vooral verantwoordelijkheid nemen. En in plaats van dan gewoon altijd te gaan negociëren ellenlange discussies. Allee, ik denk dat, zoals Silke het daar straks gezegd heeft, het hoeft niet altijd maanden te duren. Nee. Het kan ook snel gaan. Ik vind dat er een aantal mensen, politieke, maar ook niet-politieke figuren, terug samen moeten zitten. Ik ben helemaal niet tegen een poepaha. Wel in het concept van vroeger eigenlijk, maar laat ons met een aantal mensen die echt ideeën hebben en die over de toekomst willen nadenken, laten we een afzondering gaan, zonder altijd te lekken naar de achterban en naar de buitenwereld. Gewoon die creatieve geesten rond de tafel zetten en zeggen van, hoe vinden we op korte termijn oplossingen om het beter te maken voor ons Belgisch maatschappijmodel?
0: Oké, dat is een hele mooie afsluiter, want het is 11:55 en het schuren scharniertje, dat staat klaar met Stefan Hertmans. Kennen jullie die? Dat is een bekende schrijver, een van de bekendste schrijvers in België. En ja, ik wil jullie nog wel hartelijk bedanken dat jullie hier vandaag wouden zijn eigenlijk. En misschien moeten we nog eens een keer jullie opnieuw uitnodigen om andere doelen natuurlijk. Hè? Want dat is denk ik wel heel belangrijk.
1: Heel graag. Heel erg bedankt voor de uitnodiging en altijd bereid tot een volgend initiatief.
0: Oké, dankjewel. En nog de foto's van Sebes en dan ook nog tekenen van mijn boek. Alright,
1: doe het wel.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Oostende. Je suis là.

sel dans la voix. Bonsoir, la mer. Eh oui.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit!

mystery to

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNR. Eigenzinnig, eigen tijd.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: BNL Nieuws.
1: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1.000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog. De rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nogthans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. En daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niet geluisterd.

0: die.
1: Waar muziek staat als een net gestreken Sanseveria. BNL.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

They gonna run to

0: Voilà, we zijn terug live. Het was even een spannende verhaal, want blijkbaar was er iets mis met de Spotify-lijst. Maar in elk geval, iedereen heel hard welkom op alweer een aflevering, een heel speciale, van Radio Avondland. Dus wij zijn hier vandaag eigenlijk tijdens ons eventje. Hè. Dus we hebben momenteel Jesse van 29, die samen met Yusuf, ik weet niet of ik het zeker juist zeg, ik kan ze bied nog eens navragen. Zij komen straks ook in de uitzending. Zij zijn nu live aan het optreden hier in het zaaltje van BNL. En ondertussen zit ik hier in de studio met Christel. Christel met, van Change by Choice, zeg ik het juist?
1: Change Happens by Choice.
0: Change Happens by Choice. Ik had het er net nog nagevraagd, maar ja, zie ik mijn geheugen. Dus in elk geval, welkom Christel en welkom luisteraars. Ik had hier net nog eventjes naar What a Feeling Cinnamon opstaan van Felix the House Cat. Waarom? Gewoon omdat hier een feestje aan de gang is. Dus ik dacht, we maken het een beetje een feestelijke start. Maar uiteraard gaan we zometeen ook luisteren naar de nummers die dat Christel heeft gekozen. Ik zou zeggen, Christel, zeer welkom. En wat brengt u hier als in, waarom was je zo enthousiast voor hier naartoe te willen komen?
1: Ja, ik heb mijn persoonlijk verhaal dat ik altijd graag deel met mensen, omdat ik anderen wil inspireren, dat er altijd hoop is. En dat zal zo dadelijk wel meer duidelijk worden voor de luisteraars.
0: Oké, ik ben zelf alvast heel benieuwd. Ik ben heel blij dat jij hier bent.
1: Dank je wel.
0: En ik ben ook heel blij dat we het opgestart hebben gekregen. Want het was eventjes spannend. Ik heb nog één nummertje zelf klaarstaan. Dat is een nummertje Azul van Funk Tribu. Dat is eigenlijk ook gewoon een dans- en een sfeernummer voor even in de sfeer te blijven van het eventje. Maar eigenlijk het eerste nummer dat ik heb doorgekregen van Christel, is eigenlijk ook wel een heel sfeervol nummer. Het is ook een heel betekenisvol nummer, maar ook wel een nummer dat ik zelf ook al in mijn lijst heb gezet. Dus ik zal het er al even, ik zal Christel al eventjes de vraag stellen. Het eerste nummer dat zij heeft gekozen is van Gloria Gaynor, I Will Survive. Dus Christel, van waar deze keuze?
1: Ja, ik heb 13 jaar lang een chronische ziekte van Lyme gehad.
0: Wow.
1: Dus ik zat echt wel vast in een fase in mijn leven van ziekte, pijn, onzekerheid. En op een bepaald moment heb ik, ondanks het feit dat de klassieke geneeskunde, de dokters allemaal zeiden, ja, er is geen genezing voor de ziekte van Lyme. Je moet er maar mee leren leven, zoals veel mensen de boodschap krijgen, had ik toch op een bepaald moment een shift van, ja, ik ga toch overleven. Ik ga toch een manier zoeken om hier uit te komen. En dus vandaar, I Will Survive.
0: Ja. Heel knap. En dus momenteel heb je er totaal geen last meer van dan?
1: Nee, ik ben 100% genezen.
0: Ja. Oké, super.
1: Ja.
0: En gaan we later in de uitzending dan horen hoe?
1: Ja,
0: okay, dan ga ik die vraag nu nog niet stellen. Ik ken in elk geval nog iemand, Jessie, ik weet niet of jij die toevallig ook kent. Ik kan even niet op haar achternaam komen. Die ook heel lang, al een paar jaar, hetzelfde voor heeft. En die inderdaad op heel veel alternatieve manieren op zoek gaat naar, ja, een oplossing voor je lichaam te genezen. Ja. Want we weten eigenlijk allemaal, ons lichaam is ervoor gemaakt om zichzelf te genezen.
1: Inderdaad.
0: En ik heb nu eigenlijk, dat is nu heel toevallig, maar deze week ook iets eenvoudigs voor gehad, als in een tandwortelontsteking. En eigenlijk zag je niks aan mij. Dus het deed enorm veel zeer, maar ik ben zelfs naar de spoed gegaan bij gebrek aan tandartsen tegenwoordig, voor de pijn. Maar zelf de spoedarts zei, maar ik zie helemaal niks. Uw tandvlees zie niet rood, uw kaak, ik zie helemaal niks. Ik zeg, ik heb mijn mond gespoeld met kruidnagel. Nee, zo wat, kruidnagel.
1: Ah ja, dat ken ik.
0: En, ik zeg, je hebt ook nog
1: antibacterieel.
0: Kurkuma, je hebt salie, je hebt... En die keek mij zo van, wat zeg je allemaal? Maar zwart, in elk geval, ik ben er wel door geweest. Naar een spoedtandarts uiteindelijk, want de gewone was niet te bereiken. En pas nadien, nadat ik daar ben geweest en dat ik antibiotica heb voorgeschreven kreeg, dan was mijn kaak opgezwollen. En ik zag er echt niet uit. Ik had nog een mopje gemaakt van, ik heb iets botox geprobeerd, maar het was toch niet echt handig. De pijn was wel wat minder, maar ik was zo misselijk als een krab en ik zag er niet uit. En dan dacht ik van, ah wel ja, ik ga dat nog eens proberen met die kruidnagel. Mm. En letterlijk, ik ben 's morgens opgestaan, nog steeds een even dikke kop. Ik heb mijn mengseltje gemaakt, gewoon heet water erop gegoten, even laten trekken en dan mijn mond ermee gespoeld. En binnen de 10 minuten was mijn kak nog maar de helft zo dik.
1: Ja, het is niet alleen antibacterieel, het verlicht ook de pijn.
0: Voilà. Dus ik
1: een teentje van kruidnagel.
0: Voilà, inderdaad. Het is niet bepaald lekker, daarom heb ik een klein beetje honing had gedaan. Ja. Voor een beetje smaak. Maar in elk geval, ik ga het nummer dat ik had voorzien ineens overslagen. Want het nummer dat Chris Lief gekozen is gewoon veel beter. Past veel beter in het moment. En we gaan dus luisteren naar I Will Survive en Gloria Gaynor. En ik ga, als het al goed loopt, dat nu opzetten voor jullie.

0: Voilà, dat was Gloria Gaynor met I Will Survive. En survive, dat is wat we gaan doen uiteraard. Hè. Dus ik ga heel even het volgende nummer pauzeren, dat niet al opspringt. Jullie horen dat niet, maar als ik dat schuifje hier openzet, dan staat dat niet meer in het begin. Dus vandaar. Dus ja, Christel, we hebben nu I Will Survive gehoord hè, van Gloria Gaynor. En ja, ik weet niet, ik weet het wel, maar ik kan even goed aan u laten voor te zeggen wat het volgende nummer is dat u gekozen heeft.
1: Ja, The Climb van Miley Cyrus.
0: Oké. Okay. Ja. En van waar die keuze?
1: Ja, het helingsproces is dus een proces, zoals het woord het zegt. Hè. Met vallen en opstaan vraagt veel moed. En ja, het is logisch dat dat geen rechte lijn is. Maar dat je gewoon, als je niet opgeeft, dat je er uiteindelijk wel komt. Mijn eerste beslissing was eigenlijk de echtscheiding in gang zetten.
0: Oké. Okay.
1: Na hele vele jaren altijd de behoefte van de anderen op nummer 1 te zetten, heb ik dus gekozen om eindelijk mezelf op nummer 1 te zetten. Dus ik ben naar een totaal nieuwe stad gaan wonen om echt een heel nieuwe start te maken voor mijn leven. Een nieuw hoofdstuk in mijn leven.
0: Oké, okay, super. Ja, eigenlijk hoorde dat tegenwoordig, misschien was dat vroeger minder en is dat nu meer, of is dat nu toevallig de mensen waar ik mij mee omring, dat weet ik niet. Maar het is vaak inderdaad dat als je voor je eigen kiest, dat die dingen die dat dan met genezing te maken of weet ik veel wat, dat die dan pas ook in gang schiet. Ik merk dat bij mezelf ook niet bepaald daar met fysieke dingen, maar gewoon ook als er mentaal een soort gewicht op je ligt. Ja. En dat je dan blijft van, ja, maar ik wil een deen helpen en ik wil dat doen daarvoor en dat doen daarvoor. En eigenlijk te weinig voor je eigen.
1: Voilà, je vergeet jezelf. Hè.
0: Dat je dan eigenlijk inderdaad zelf vast blijft zitten. En het moment dat je kiest voor je eigen, is dat precies of heel je omgeving, heel je universe of the universe, alles rondom u begint ook voor u te kiezen.
1: Ja, dat klopt. Echt alles wat ik nodig had dan kwam vanzelf op mijn pad eigenlijk. Ja, ja heel
0: ja,
1: mooi.
0: Ja, dat is echt, ja, ik heb dat afgelopen jaar ook al gemerkt. Ik vind dat super mooi van te beseffen dat als je durft kiezen voor jezelf, eigenlijk kun je dan ook nog veel meer betekenen voor anderen.
1: Ja, dat klopt.
0: Want omdat je als je zelf eigenlijk je eigen geneest op eender welk vlak dat dan ook is, fysiek, mentaal, alles tezamen, dan pas kun je er zijn voor iemand anders.
1: Maar het is ook die keuze durven maken natuurlijk. Hè.
0: Dat is inderdaad vaak de grootste uitdaging. Dat is inderdaad het durven maken. Of het inzien dat dat er ook mee te maken heeft.
1: Ja.
0: En vaak komt dat inzicht ook door dat het zo moeilijk gaat. En dat je dan dikwijls, ik weet niet of dat ook bij u was, maar de steun in uw omgeving of partner niet vindt.
1: Ja.
0: En dan beseft van ik moet het elders gaan zoeken.
1: Voilà.
0: En opkomen voor... En ik veronderstel vandaar dat je The Climb van Miley Cyrus hebt gekozen.
1: De volgende nummerkeuze, inderdaad.
0: Dus dan gaan wij er ook met z'n allen, dus niet alleen wij, maar ook jullie, met z'n allen naar luisteren. Dus ik zou zeggen, geniet er zeker van. The Climb van Miley Cyrus.

0: Voilà, deze was ook ineens... Oh, wacht. Ik heb hier precies weer een verkeerd schuifje opgezet. Ah, fuck. Wat zeg je nu aan het doen? Nee, nu is het just. Ja, er is hier van alles gaande. Ik weet niet wie dat er live aan het volgen is via de livestream. Maar je ziet dus dat er hier heel veel volk is in de studio. Normaal gezien zijn we hier met een man of 2, 3. Nu zijn we hier er just 11 met een man of 10. Dus ja, de mensen die achteraf de podcast beluisteren, je hebt iets gemist, want Jelle gaat dat niet kunnen zien. Maar in elk geval, we hebben juist 2 nummers gehoord van Crystal. Namelijk The Climb van Miley Cyrus. En ze had al verteld hè, waarom ze dat nummer had gekozen. En dat werd gevolgd door Rise Up van Andra Day. Dus ik zou zeggen, Crystal, van waar dat nummer?
1: Ja, dat is echt het moment waarop ik mijn eigen kracht heb teruggevonden. Waar ik ook geleerd heb dat ons lichaam een fantastisch zelfhelend vermogen heeft. En dat ziekte eigenlijk, mijn ziekte, de boodschap was dat er dringend iets moest veranderen in mijn leven. En op dat moment ben ik beginnen reizen. Rise up.
0: Ah, oh, zalig. Kijk hoe. En dat reizen, heb je dat ook dubbel gedaan? Als in niet alleen rise up van reizen, maar ook beginnen reizen. Als in op reis gaan, of is daar nog iets
1: dat... Dat zijn nog toekomstplannen, maar in mijn jeugd heb ik heel veel met de rugzak de hele wereld rondgereisd.
0: Oh, wow.
1: Ben ik wel al op heel veel plaatsen geweest. En dat is inderdaad nu mijn droom die er terug in zit voor de toekomst, om dat opnieuw te gaan doen, inderdaad.
0: Oké, super tof. Goeie vooruitzichten.
1: Ja.
0: Ja, Crystal zit hier nu momenteel in de studio. Hè, en straks hebben we ook nog 2 andere gasten, dat hadden we al gezegd. Maar die gasten die gaan hun muziek op een andere manier brengen. Want die zijn nog niet terug te vinden op Spotify. Dus vandaar dat ze hier nu eventjes technisch aan het uitzoeken zijn hoe dat we die nummers kunnen afspelen. Anders dan zijn ze helaas live moeten zingen. Ik weet niet of hij mij door heeft. Hij heeft het gehoord. Hij kijkt in mijn richting. Dus in elk geval, we gaan kijken of we het je dan opgelost krijgen. Maar ondertussen blijven we natuurlijk luisteren naar de nummers die dat Crystal voor ons gekozen heeft. En ja, doordat je er juist per ongeluk een knopje aanraakte, kon je al een klein beetje een glimpje opvangen van het volgende nummer. Dat was namelijk een nummer dat eventjes opsprong. Heel leuk, een heel gekend nummer. Dus 9 van de 10 hebben jullie het wel herkend. Namelijk Man in the Mirror van Michael Jackson. En ja, Crystal, vertel eens, van waar dat nummer?
1: Ja, dat was eigenlijk het moment waarop dat ik besefte dat de verandering van binnenuit moest komen. Hè. Dat ik die niet meer extern moest zoeken, niet bij andere mensen, niet in andere behandelingen. Maar dat ik dus dringend het binnenwerk, zoals ik dat noem, moest beginnen doen. En dat heb ik dan ook gedaan. Dus ik ben gaan werken met die onzichtbare, diepere, onderbewuste laag.
0: Okay.
1: En ik heb daar dus mijn heling gezocht eigenlijk. En wat vooral belangrijk was, was de moment van verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen proces, voor mijn eigen genezing. Want je kan schuld geven, maar als je schuld geeft aan anderen of aan jezelf, dan blijf je vastzitten in dat verleden.
0: Ah, ja, ja.
1: En als je dus kiest voor die verantwoordelijkheid zelf op te nemen, dan kan je een nieuwe toekomst creëren.
0: Ja.
1: En dat heb ik gedaan.
0: Oké, dus het was in ieder geval niet per se Man in the Mirror, maar Woman in the Mirror.
1: Ja, voilà.
0: We gaan er dus naar luisteren. Ik weet niet van gebaren dat ze hier allemaal aan het doen zijn. Maar ik heb de indruk dat dat hier goed komt. Chance dat ik hier een altijd bij heb. Die dat naar een tier is. En die dat er heel veel van kent. En die dat niet erg vindt voor heen en weer te lopen. Voor de dingetjes die ik belangrijk vind. Dus dank u alvast, Dominique, voor de weet ik veel hoeveel 1000ste keer. Maar jullie gaan in elk geval kunnen luisteren naar het volgende nummer van Michael Jackson. Man in the Mirror. En ik zou zeggen, kijk zelf ook eens in de spiegel. Want als je dat doet, als je durft naar jezelf te kijken, als in niet gewoon naar je reflectie, maar letterlijk reflecteren binnen jezelf, kan je zo mooie dingen ontdekken. En mensen die dat de krantje lezen, dus Good News for You, die gaan ook zien dat deze editie, hè, want we gaan het ook even over het krantje hebben, dat deze editie eigenlijk gaat over oogsten. En oogsten, dat doe je pas nadat je gezaaid hebt eigenlijk. Hè. Dus met andere woorden, als je bepaalde dingen, beslissingen neemt in je leven, ga je daarna ook de vruchten ervan plukken. En ergens staat er ook in een van de columns, ik weet niet van buiten exact op welke pagina, maar er staat een afbeeldingsje van iemand dat in de spiegel kijkt. En het gaat ook over reflecteren. En het gaat ook soms over twijfelen. En over het durven twijfelen, durven onzekere beslissingen nemen. En eigenlijk, ja, als ik uit je eigen ervaring mag spreken, hoe uitdagender of hoe moeilijker de beslissing is die dat je neemt, hoe meer voordeel en hoe meer winst, om het met iets te benoemen, dat je nadien uithaalt.
2: Ja.
0: Dus de kleine beslissingetjes, die leveren kleine mooie dingetjes soms op. Maar als je echt zo dingen doet die dat je zoiets hebt van fuck deze, ik durf dat eigenlijk echt niet. En je doet het toch, dan komen er zoveel mooie dingen op je pad. Dus ik zou zeggen, durf in de spiegel te kijken, want het is echt wel waard. Maar nu gaan we gewoon 5 minuutjes genieten van Michael Jackson.

0: Ja, ja, ik ben dus iemand, ik wil niet dat een nummer afgebroken wordt voordat het helemaal gedaan is. Dus ik laat altijd de laatste secondjes ook spelen. Dus voilà, ik ga heel even het volgende nummer op pauze zetten, zodat je het sabiet van start kan gaan. Dus deze was Man in the Mirror van Michael Jackson. Ik heb ondertussen even een nummertje toegevoegd dat mijn dochter straks wilt horen. Ik weet nog niet of ze gaat durven terugkomen voor er iets over te zeggen, maar dat zien we nog wel. En ja, ik heb nog twee nummers van jou klaarstaan. Dus ja, misschien mag je het volgende nummer zelf aankondigen en dan ineens ook zeggen waarom dat je dat gekozen hebt.
1: Ja, het volgende nummer is This Is Me van de film The Greatest Showman. Ik heb mij dus ondergedompeld in heel veel programma's van persoonlijke ontwikkeling. Ik ben gepassioneerd geraakt eigenlijk over de kracht van het onderbewuste. Mm-hmm. En ik heb uiteindelijk heel veel binnenwerk gedaan. Heel veel oude lagen van oude pijn, oude trauma's, negatieve ervaringen van het verleden. Allemaal verwerkt, allemaal geheeld, getransformeerd en kunnen loslaten. Waardoor dat ik dus nu die nieuwe identiteit ben, die nieuwe Christel, die nieuwe ik. Vandaar, this is me, mijn nieuwe identiteit.
0: Oké, dan gaan we daar nu alvast naar luisteren. En ik heb nog al een vraagje in mijn achterhoofd, maar dat gaan we zo niet pas stellen. Nu gaan we eerst luisteren naar This Is Me.

0: Voilà. Deze was na This Is Me van Keila Settle. Zeg dat zo? Was dat Unstoppable van Sia. Ja, een geweldig nummer. Maar het was uiteraard ook een nummer dat gekozen was door Christel. Dus ik zou zeggen, Christel, van waar Unstoppable?
1: Ja, ik ben zo dankbaar voor het hele proces dat ik heb doorgemaakt. Van een chronische ziekte waar ik zogezegd niet kon van genezen naar nu terug 100% gezond zijn. En dan had ik zoiets van, ja, nu begint het pas voor mij. Dit is mijn nieuw leven, mijn nieuw hoofdstuk. Ik heb nu zoveel expertise. Ik wil die nu ook gaan gebruiken om andere mensen te helpen naar een beter en een gelukkiger leven. Het hoeft niet alleen altijd gezondheid te zijn. Het kunnen ook andere problemen zijn.
0: Natuurlijk. Ja,
1: en dan ben ik mij gaan verdiepen en opleidingen gaan volgen in de hypnose. Niet alleen de directe hypnose, maar vooral mijn passie ligt in de holistische hypnose.
0: Okay.
1: Waar we op zo'n diep niveau gaan eigenlijk. Dat we zelfs het antwoord krijgen van de innerlijke wijsheid van de persoon zelf. Dus ik moet niet gaan gissen wat de oorzaak is van het probleem. Ik krijg die gewoon aangeboden door die communicatie. En dat is gewoon fantastisch, want dan kunnen we ook direct het probleem of de onderliggende oorzaak meteen helen, transformeren en loslaten.
0: En kunnen we een beetje kaderen? Wat houdt er juist in? Want ja, hypnose, dat kennen mensen misschien wel.
1: Ja.
0: Holistische hypnose kan ik me niet direct bij iets voorstellen. Ik denk dan, is dat zoiets als channeling? Maar dat is misschien niet compleet anders.
1: Het is een soort communicatie. Dus je hebt het onderbewuste, waar ik al de hele tijd over sprak.
0: Uh-huh.
1: Maar in de holistische hypnose gaan we eigenlijk in communicatie met het hogere bewustzijn. En dat noem ik die innerlijke wijsheid. Dus we hebben eigenlijk allemaal een innerlijke wijsheid in ons. We kunnen daar alleen niet mee communiceren op een bewust niveau. Dus ik heb natuurlijk bepaalde technieken om dus wel die communicatie met dat hoger bewustzijn aan te gaan.
0: Uh-huh.
1: En dan werk ik met vingersignalen. Dus de klant heeft dan een keuze om een ja-vinger en een nee-vinger te kiezen. En wanneer de klant in hypnose is en ik stel de vragen aan het hoger bewustzijn van de klant, dan gaan die ja- en die nee-vingers dus antwoorden geven op mijn vragen.
0: Okay.
1: En zo komen we dan heel snel dus bij wat er eigenlijk onder zit, onder het probleem, onder de ziekte, onder de angst, wat dan ook de situatie is van de persoon.
0: Ja, dus de persoon zelf is op dat moment onder hypnose,
1: ja,
0: en is zich niet bewust van wat zijn vingers zijn of haar vingers doen,
1: nee,
0: eigenlijk.
1: Want ons onderbewuste stuurt alles. Allee, stuurt 95%.
0: Ja, ja, ja.
1: Hè? Dus we moeten ook niet nadenken over onze ademhaling, over ons hart dat klopt,
0: nee,
1: over,
0: nee,
1: onze vertering.
0: Klopt.
1: Dus dat wordt allemaal onderbewust gestuurd. Dus ook die vingersignalen worden dus onder hypnose onderbewust gestuurd. En zo komen dus de antwoorden eigenlijk vanzelf.
0: Ah ja, interessant. Ja, ik had hier eigenlijk gisteren ook moeten zijn, want ik weet niet of je het al gezien hebt. Maar er hangt een poster aan de deur als je richting het toilet gaat. En die poster is daar gisteren gehangen door Christos. Christos is van alles. Dat is een mentalist, een goochelaar, een magicus, een gids, een reisleider. Hij doet heel veel. En hij heeft in september ook een show die hij doet. Allee, hij is al aan zijn rondtoeren met die show. En momenteel doet hij die voornamelijk in Frans, want zij werkt met 4 mensen samen. Hè. Iemand dat gedichten doet, nog iemand dat iets doet rond mentalisme, dacht ik. En dan ook een hypnotiseur.
1: Ja.
0: En dus ik denk dat jullie misschien wel interessante gesprekken kunnen voeren, dat weet ik niet.
1: Het
0: zou kunnen. Maar in elk geval, de mensen die dat daar interesse in hebben bijvoorbeeld, je kunt altijd eens checken, Christos. Ik ben even een achternaam kwijt. Die Griekse naam is niet zo makkelijk om uit te spreken. Maar in elk geval, als je naar mijn profiel gaat en je tikt dan in Christos, ga dan zien dat ik maar enig Christos is mijn vrienden heb staan.
1: Ja.
0: En als je daarop klikt, kun je wel zien wanneer zij optreden. Maar ik denk dat dat misschien ook wel heel interessant was voor u. In elk geval, ik vind het superboeiend. Hetgeen dat je allemaal hebt doorgemaakt en waar dat u dan gebracht heeft. Ik vind het ook heel mooi om te zien. Je ziet hier ook te glunderen. Dus dat is heel, heel fijn. Ik hoop dat de mensen daar zelf ook wat uit kunnen leren. Gewoon beseffen van er is meer mogelijk. Want heel veel mensen die vastzitten...
1: Ja.
0: Die gaan er heel vaak vanuit van ik blijf hierin vastzitten en die doen niet
1: ze gaan op zoek naar externe hulp, terwijl het eigenlijk allemaal in jezelf zit.
0: Ja, inderdaad.
1: En wat ook veel mensen niet weten, is dat de hypnosessies evengoed online kunnen doorgaan als in person. Sinds de COVID-periode is dat dus uitgebreid getest en die resultaten online zijn even fantastisch eigenlijk. En dat is dus wat ik doe nu met mijn praktijk Change Happens by Choice. Dus ik bied 1-op-1 sessies aan in person of online. In 4 talen ook. Nederlands, Frans, Engels en Spaans. Dat is mijn achtergrond van vroeger, de talen. Dus dan kan ik die passie van de talen combineren met de hypnosesessies. Ik bied ook gepersonaliseerde trajecten aan. Voor mensen die echt met complexe problemen zitten, is het wel aangewezen om echt nog een betere begeleiding te hebben tussen de sessies door. En ik ben altijd op zoek naar samenwerkingen. Ik vind het superleuk om met andere mensen samen te werken, binnenland en buitenland. En om dan bijvoorbeeld in groepen kan ik een sessie groepshypnose aanbieden. En wat ik ook enorm graag doe, is mensen aanleren hoe ze zelf de zelfhypnose kunnen toepassen. En dat is iets wat je eigenlijk dagelijks met een 10 minuutjes training kan doen. En je kan daardoor je eigen leven eigenlijk heel veel verbeteren.
0: Wat ik mij nog afvraag, omdat je zegt van ja, het kan ook online. Maar bij hypnose stel ik me dan voor dat je toch wel visueel contact moet hebben.
1: Ja, je hebt sowieso beeld nodig.
0: En natuurlijk voor te zien wat de vingertjes, de vingers doen, moet je toch volledig beeld hebben van de persoon in kwestie.
1: Ik zeg altijd op voorhand, ik moet je aangezicht en je handen kunnen zien.
0: Want dus, dan is het misschien
1: wat extra kussens, dat de handen bijvoorbeeld wat hoger liggen, zodat die samen met het aangezicht in... Maar mensen kunnen neerliggen of zitten volgens eigen keuze. Zolang als ik maar dus een beeld heb van...
0: Maar het is niet dat er per se bij de persoon die onder hypnose gaat iemand extra aanwezig moet zijn?
1: Nee, helemaal niet. Dat zijn allemaal technieken. Daar wordt ook veiligheid ingebouwd. Er moest er bijvoorbeeld een internetonderbreking zijn. Daar wordt allemaal rekening mee gehouden. En dat is allemaal superveilig. Dus,
0: goed. Ik vind het spannend, maar ook super cool. En heel tof dat je daar dan mensen mee kunt helpen natuurlijk.
1: Ja, daar ben ik zo dankbaar voor. Elke keer die voldoening dat ik er zelf ook van krijg als ik zie dat mensen zo blij zijn met de resultaten.
0: In elk geval, ik ben heel blij dat je vandaag bij ons in de studio te gast was.
1: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond en niet al te chaotisch. Met alle... binnen en buiten wandelen, dat er eventjes gaande was. Dat is natuurlijk omdat we dadelijk ook Jesse op de radio gaan horen en zijn companion, die samen hun nummers hier gaan laten horen. En ik ga eerst nog een aantal andere nummers aan jullie laten horen. Namelijk het laatste nummer dat u gekozen was, dat was Unstoppable van Sia. En dat is zo echt een power nummer waar dat je zo in een bepaalde sfeer geraakt. En bij mij is dat eigenlijk met Danger Zone van Top Gun. Omdat dat geeft zo een adrenaline boost, vind ik. Dat is zo van, als ik iets niet durf, dan zet ik dat op voorhand op. Omdat ik dan zo in zo'n drive kom, dat ik denk, jawel, ik kan het kunnen. En toen dat jij zei Unstoppable, dacht ik direct daaraan. Ik ga dat even opzetten en nadien volgen er 2 nummers, gekozen door... mijn dochter Emily en mijn zoon Seth. En daarna is het dan de beurt aan Jesse en aan Yusuf, denk ik. Ik moet zo beetje nog eens juist vragen omdat ik zijn naam moet uitspreken, want ik ben daar niet altijd een held in. Maar in elk geval, dankjewel Christel en luisteraars. Jullie moeten nog een uurtje blijven hangen. We zijn ongeveer halverwege. Jullie moeten helemaal niks. Maar het is natuurlijk heel fijn voor de volgende gasten dat jullie blijven luisteren. En hebben jullie toch de aflevering gemist? Of het stuk met Christel nu gemist en pikken jullie nu pas aan? En denken jullie, is dat nu al gedaan? Binnenkort, binnen een paar dagen, komt een podcast online. Die zal ik dan ook via social media delen. Ik ga die ook doorsturen naar Christel zelf. Dan kan zij die ook met jullie delen. En dan kunnen jullie die nog herbeluisteren, zoveel jullie willen. Dus als jullie willen weten wat Christel allemaal te vertellen heeft en jullie willen nadien contact met haar opnemen, misschien is dat ook nog interessant. Waar kunnen ze jou terugvinden?
1: Vooral Facebook en Instagram onder Change Happens by Choice. In de 3 talen eigenlijk. Nederlands, Engels en Spaans.
0: En in Spaans wil dat dan zeggen?
1: Ja, dat blijft eigenlijk de Engelse benaming. Maar de filmpjes zijn dan gewoon en de uitleg is dan in Spaans. Maar
0: dat
1: de benaming
0: handig.
1: Blijft altijd Change Happens by Choice.
0: Dat is super handig om terug te vinden. Dus iedereen die daar...
1: Of El Cambio ocurre por elección, maar ik hou het toch altijd liever bij die eenzelfde benaming.
0: Voilà, dus de benaming blijft hetzelfde, maar wil je de uitleg in het Nederlands, in het Engels, in het Spaans en in het...
1: Ja, ik doe ook sessies in het Frans, maar ik heb geen aparte pagina in het Frans.
0: Oké, voilà. Dus je kan het in 3 talen terugvinden en je kan het in 4 talen meemaken. Dus, met andere woorden, dankjewel Christel. En ik zou zeggen, geniet eventjes van de volgende nummer. En dan ga ik dadelijk het woord geven aan mijn zoon en dochter. Als ze durven tenminste, want dat is nog een beetje twijfel aan hun gezichtjes te zien.

0: Oké, nu moest ik even blijkbaar drie schuifjes openzetten. Ik hoor ik hier van alle geluid. Ligt aan mij. Is dat nu juist? Geen dank gedaan? Oké, dus we hebben nu het nummer gehoord van Nirvana, gekozen door mijn zoon Zet. Die dat nu flink gaat afwassen, want die wil straks op naar huis. En ondertussen zijn Jesse en Yusu hier komen bijzitten. Beter bekend, of binnenkort beter bekend als 29 en Juice.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik zou zeggen, welkom in de studio.
1: Yes.
0: De mensen die hier niet aanwezig zijn, die hebben daarnet een keigoeie optreden gemist. Want ze hebben al live op het podium opgetreden. Hier bij Radio BNL, in het zaaltje hiernaast. Want iets dat ik probeer te doen samen met Gwenda is om ervoor te zorgen dat de mensen hier in Paal en Beringen ook wat meer weten wat er eigenlijk bij BNL allemaal aan de hand is. Dus wie dat hier allemaal in de studio komt en dat die mensen hier ook effectief zelf muziek maken. Dus niet alleen muziek kiezen, maar ook muziek maken. Dus ik zou zeggen, welkom hier.
1: Dank u. Hey.
0: Hi. Ik zou zeggen... Ja, je mocht je nog eens voorstellen voor de mensen dat jullie nog niet kennen.
1: Yes, yes. Ik ben Jesse, leadzinger van 29. Naast mij zit Juice. Hij gaat zichzelf even voorstellen. Dit is onze eerste keer dat wij samen hebben opgetreden. Het is een unieke kans om het publiek hier te leren kennen. En we gaan binnenkort nog meer optredens doen. Dus je kan ons zeker online volgen op de socials. Dus bij deze ga ik nu Juice aan het woord laten.
2: Yes, ik ben Juice. Ik ben de producer van 29. Ondertussen al 10 jaar. Dat is eigenlijk mijn eerste klant geweest. En we blijven elkaar zo wat terugvinden. En we zijn al langs terug samen beginnen werken. En dit is ons eerste optreden. Dus hopelijk mogen er meer komen.
0: Dus we hadden eigenlijk een primeur vandaag.
2: Ja,
1: yes.
2: Ja,
1: helemaal.
0: Ik had graag gehad dat we hier een volle zaal hadden. Dat hier een paar honderd man zat te luisteren naar jullie.
2: Ja.
0: Maar het was in elk geval voor degenen dat er waren. Zeker
1: yes,
0: de
1: moeite
0: om jullie samen bezig te zien. En inderdaad, gaat alleen maar groter worden.
2: Ja, het kan alleen maar beter worden. Dus,
0: voilà, het is dat. Het was in elk geval heel fijn om te horen. Ik heb niet alles kunnen horen, omdat ik uiteraard Christel hier al in mijn studio had.
2: Ja.
0: Maar ik heb wel een aantal nummers van jullie doorgekregen. Misschien ook nummers dat jullie juist live hebben gebracht.
2: Ja, ja. Het zijn eigenlijk dus eigenlijk de exactezelfde tracklist.
1: Dus mensen die niet live hebben kunnen zien, hebben nog een gelukje. Als ze nu wel live aan het kijken zijn, dus spits jullie oren maar en geniet.
0: Ja. Ja, dus we gaan dadelijk de nummer, het eerste nummer dat jullie op de tracklist hebben staan, is Echt Wil Zijn?
2: Nee, Meerwaarde.
0: Meerwaarde, oké. Okay, dan staan ze hier niet in de volgorde dat jullie ze gaan brengen. Klopt. Maakt niet uit, dan weet ik in elk geval wat ik ze niet moet opzetten.
2: Ja.
0: En over wat gaat dat nummer?
1: Eigenlijk is dat een liedje dat ik geschreven heb over dat ik eigenlijk op zoek ben naar een meerwaarde in mijn leven. Hè. Vroeger was ik zo een beetje meeloper en zo om mensen te pleasen. En dat is niet altijd goed afgelopen, omdat je dan niet weet, je eigen identiteit niet meer kent, je weet niet waaraan en waaraf. Dus het is belangrijk echt om voor jezelf te kunnen opkomen en om jezelf te blijven zijn. Ook al heb je wat tegenwind, gewoon knop omdraaien en overtuigd zijn dat je ervoor kunt gaan.
0: Ja, en dus dat is een nummer dat je destijds zelf hebt geschreven, maar dat ook al door Juice was geproduceerd.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja. Ja. Klopt.
0: Maar toen zong jij nog niet samen mee.
2: Nee, produce vooral zijn tracks, maar dat is handig omdat ik de liedjes ken en ik zijn backings doe.
0: Oké, cool. Yes. Dus ik zou zeggen, we zullen wel eens luisteren naar Meerwaarde.
2: Yes.
0: En gewoon hier, eerst hier op duwen dan. Ha. En is dat als zo? Ik weet niet of ik het juist doe, hè. Ik ben niet gewoon van zonder Spotify te werken.

0: Ja, er liep eventjes iets fout, maar we gaan dat zometeen herstellen. Ik ga ook eventjes mijn twee gasten terug aan het woord laten.
1: Yes.
0: Ik weet niet of dat ze nog iets wouden toevoegen, maar Dominique, de technische man van dienst,
1: yes.
0: Is hier even aan het kijken waar dat het fout liep en hoe dat komt dat de muziek nog niet aan het afspelen was. Maar in elk geval, ik zou zeggen, vertel nog wat verder
1: over jezelf. Ik ga misschien iets vertellen over Nalieke, want dat is eigenlijk al de derde versie, denk ik, dat we van Nalieke hebben gemaakt.
2: Ja.
1: En ik vond deze toch wel de beste versie. Normaal is dat de intro van de show, dus zo cinematisch. En dan komen wij daarmee op. Dus normaal doen we er zelf geen voorwoord voor, maar ja.
0: Oké. Okay. Dus ik ga heel even de mogelijkheid geven voor te zorgen dat we de muziek kunnen afspelen.
1: Ja.
0: Want ja, dat zijn hier allemaal andere systemen dan dat we gewoon zijn. En wij zijn ook gewoon van, eigenlijk, ik weet niet in hoeverre dat dat mag. Ze werken via Spotify. Maar wat? Ze zitten hier al nee te schudden. Ik zeg weer dingen die niet mogen gezegd worden. Ja. Ze hebben tegen mij gezegd dat ik gewoon mijn authentieke zelf moet zijn.
1: Ja.
0: Dus dat doe ik bij deze.
1: En bent jij hier de host elke dag? Of?
0: Nee, zeker niet elke dag. Okay. Ik ben hier, normaal gezien, als het mij lukt, één keer per week.
1: Ah, ja. Okay.
0: Dus ik ben hier elke week zaterdag van 8 tot 10.
1: Okay.
0: Tijdens Radio Avondland.
1: Okay.
0: Dus radio komt eigenlijk, dat is RAW-dio.
1: Ah, ja.
0: Omdat mijn bedrijf noemt Real Audio Wizards. En kort is dat RAW, dus vandaar radio.
1: Okay.
0: En Avondland, ik heb de show eigenlijk herdoopt. Want in principe staat de show een beetje, de uitzending, in het kader van Good News View, mijn krantje.
1: Mm-hmm.
0: Maar omdat in mei een van mijn beste vrienden zelfmoord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: En dat was ook zo iemand dat mij in al hetgeen dat ik deed steunde. Mm. Die luisterde ook naar mijn uitzendingen.
1: Ja. Ja.
0: Hij had zijn naam herdoopt naar Stef Avondland.
1: Okay.
0: Enkele weken voordat hij dus uit het leven gestapt is.
1: Ja.
0: En vandaar dat ik gevraagd heb aan zijn beste vriend, die hem had gevonden van, is het oké dat ik als eerbetoon de uitzending naar hem vernoem?
1: Ja.
0: En vandaar, Radio Avondland wordt dan ook altijd s'avonds uitgezonden uiteraard.
1: Ja. Okay,
0: als ik hier niet aanwezig kan zijn zelf, dan is er voorlopig geen uitzending.
1: Ja.
0: Omdat ik dat nog niet weet technisch hoe ik dat moet voorbereiden.
1: Ah, ja, okay.
0: Maar als ik hier kan zijn, dan is het elke keer van 8 tot 10.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja, als wij vaker mogen. Het zou chill zijn als we vaker kunnen komen, want het is op een andere manier werken dan gewoon met Spotify. We werken altijd met bestanden. Dus.
2: Ja,
0: dat weet ik. En ik ben totaal niet technisch.
1: Ja.
0: Dus de mannen die, of mensen, niet alleen mannen, vrouwen die daarin werken, want er werken heel veel mensen bij de radiozender hier. Het bestaat ook al, denk ik, ondertussen 30 jaar of zo.
1: Ja.
0: Heel lang. Maar ik ben iemand dat technisch heel onhandig is.
1: Ja.
0: En vandaar dat ik voor dit soort situaties hulp nodig heb.
1: Ja.
0: En ik hoop dat mijn hulp het opgelost krijgt. Ik kan jullie nummers zien, maar blijkbaar momenteel loopt er iets fout voor het afspelen.
1: Ja.
0: En ik weet niet aan wat het ligt.
2: Aha.
0: Maar dat gaat zometeen opgelost geraken.
2: Ik zie een vingertje van het komt hier morgen. Oké.
0: Kijk goed. Misschien ga ik ondertussen nog wat meer over jullie vragen dan.
1: Ja.
0: Tenzij dat hier direct gaat starten, dan ga ik de vraag laten wachten tot na het eerste nummer.
2: Mm-hmm.
1: Kunnen ze misschien een spelletje spelen?
0: Oké, gaat het opzetten? Lukt het, denk
2: je? Yes, klopt.
1: Een beetje later
0: dan. Dan ga ik de schuifjes toe en openzetten. Dat mag, hè? We zijn er klaar voor. Oké, jullie hebben geduldig gewacht. Dus ik zou zeggen, dit is zeker een meerwaarde.
1: Yes.

noem me steeds verlagen. Ik observeer mijn naasten en leer dat ik meer moet verdragen. Ik weet op meerdere paden, ik ben op meer dan levensvragen. Ik wil de tijd vertragen, ik wil niet kijken naar een ander. Ik wil tijd besparen, mensen vinden mijn eigenaren. Tussen blijven staren, ik ken niet eens mijn eigen.

Daar wil ik stoppen voor mijn moe. Reflecteer in de stoel. Druk op pauze, op stroef. Zet mezelf onder loop. Ik verdien aan wat ik zoek. Ik besef nu waar ik waar ben. Ik heb energie in overvloed. Dit is hier waar ik represent. Ik moet nog leren wie ik ben. Maar ik weet waar ik naartoe wil, yeah. Dit is hier waar ik represent.

0: I should go. Fate builds up and gives hope, I'm homebound.
1: Yes.
2: Wow, dat klonk goed.
3: Ja,
2: het was even onduidelijk. Ik dacht dat jullie gewoon de nummers al hadden ingezongen en gingen afspelen. Ja. Ik had even niet door dat je dat hier ook nog live ging.
3: Kijk goed.
2: Ja, echt heel mooi ook. En ik vind de combinatie van jullie stem ook wel super mooi. Ik had dat er juist op het podium ook al wel gemerkt. Dus ja, heel leuk. Ja, ik weet niet, aangezien dat de volgorde niet overeenkomt met wat jullie van plan zijn.
3: De technische guy een foto gestuurd van de tracklist, hij weet het normaal. Normaal introduceert Jesse zich normaal nu, maar dat is al gebeurd. Dus. Je kunt eigenlijk gewoon de volgende song maak mijn eigen heden opzetten.
4: En het liedje gaat eigenlijk over verloren liefde, gebroken hart, maar dat is een oud nummer dat toch wel nog altijd blijvend is.
3: Zoals het eerste nummer dat we samen hebben gemaakt.
2: Ja,
3: dus.
2: Ja, ik herinner mij dat eigenlijk nog.
4: Dus het gaat lang mee en omdat het ook alledaags nog altijd is, mensen maken dat altijd mee. En gewoon, het lijkt simpel, maar gewoon de knop omdraaien en dan weer leuke dingen, uitdagingen op je pad. En laat niemand zomaar je hart breken of zo. Gewoon geloof in jezelf en knallen.
2: Yes. Maar eigenlijk is dat absurd, want dan besef ik pas hoe lang dat ik je al ken.
3: Ja. Zeker al 10 jaar.
4: Soms worden ze niet jonger op, Wim.
2: Helaas, prik is voor je eigen.
3: We zijn goed bezig. Dus.
2: Voilà, we zijn keigoed bezig. Dus je hoort het, hè. Maak mijn eigen heden. Yes. Dat gaan jullie dus op dezelfde manier brengen.
3: Yes.
2: Dus ik laat jullie schuifjes openstaan. Ik zet alleen mijn eigen schuifje toe.
3: Misschien kunnen we wel rechts staan.
2: Dus dat mag. Mag ik het opzetten?
3: Ja.
4: Check it out.
3: Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Mij ook iets later.
3: Let's go. Let's go.
4: Hey.

0: Yes.
1: Ja.
2: Ik maak mijn eigen hit. Dat doen we hier allemaal, hè. Ja. Ik was er straks trouwens, het was een van de eerste dingen wat Jesse zei, van hè, vroeger was ik zo, maar hè, ik heb dan naar mezelf eens gekeken, dan moest ik eigenlijk denken aan hetgeen dat Christel, ik zal ze ook even aan het woord laten terug, er straks zei, want eigenlijk hetgeen dat zij nu doet, dat is eigenlijk ook daarmee begonnen, hè.
1: Ja.
2: Naar jezelf kijken, hè.
3: Ja, klopt, hè.
2: Ja. Dus,
3: binnenwerk doen, eerst naar binnen kijken.
1: Ja.
3: Okay. Ja, eigen negatieve ervaringen. Trauma's met grote of kleine t, dat je die eerst moet kunnen verwerken voordat je ze kan loslaten.
0: Yes, klopt. Dat is vaak key, in onze muziek dat dat key, terugkomt.
1: Het schrijven inderdaad de dingen letterlijk van ons af, dat van binnen afspeelt. Yes. Maar dan zie je ook dat het verandert. Nu, we zijn bezig aan een stijlverandering ook. De liedjes van vroeger zijn eigenlijk gepasseerd. We zijn nu in een andere vibe in ons leven. Dus we zijn nu ook op weg naar meer afro-vibes, meer dansliedjes. Dus,
0: iets positievere muziek. Want sommige mensen vinden onze liedjes een beetje te depressief.
1: We kijken naar niemand, maar er zit hier een grote fan in de studio.
2: Ja, die grote fan die zit uit beeld, maar wij kunnen ze wel zien. Ja. Dus ja, weet je, het is niet omdat dat nummer over jezelf gaat en over je eigen ervaring, dat dat per se als depri of negatief moet zijn. Het is iets waar dat je uitgroeit. Maar inderdaad, sommige mensen vinden het wel eens leuk voor een nummer te horen dat wat happier klinkt. Ja. Maar wij hebben het er juist ook even over gehad, dat je zo periodes in je leven hebt, dat je eigenlijk inderdaad zelf ook de muziek dat je opzet, negatiever is. Ja. En soms zitten nummers zo vaak na elkaar op, als je in de auto zit of ergens anders, totdat je eigenlijk door dat proces doorzet. Ja. En dan een paar jaar later beseft je ineens van, tja, ik heb dat al een jaar niet meer opgezet.
0: Ja. Ja,
2: omdat dat zijn betekenis een beetje verliest, omdat je in een andere fase zit. Ja, en eigenlijk dat negatieve stukje het lager laten.
0: Yes.
2: En dat wil niet zeggen dat dat nummer goed blijft, allee, niet goed blijft, dat nummer blijft goed, maar je zit daar niet meer op dat moment zo hard op gefocust.
1: Exact. En, dus muziek is om mensen te bereiken, maar vooral om jezelf te verrijken. Dus ja, of dat nu voor iemand anders is, is dat leuk. Als iemand anders zich eraan kan spiegelen, superleuk. Maar het is vooral om jezelf ook om kracht uit te halen, om zelf ook verder te gaan. En dan zie je inderdaad die flow van nu ben ik hier en morgen ben ik misschien ergens anders. Dus dat is ook key van onze muziek.
2: Ah ja, voilà.
0: Ik heb dat met veel van die liedjes, dat inderdaad... Dit voelt zoals de laatste keer dat we die optreden en brengen. We zijn echt aan het werken aan een nieuwe tracklist. Yes. En dat gaan allemaal iets meer up tempo en happier songs zijn, omdat wij ons ook beter voelen.
2: Yes. Ja, maar dat is goed ook, hè. Ik bedoel, dan merken de mensen ook evolutie van.
1: Ja,
2: en dat is ook dan energie dat je dan op het podium bij hebt. Hè. Ja. Als in als jij happy op het podium staat, wordt je publiek ook automatisch happier. Allee, denk ik toch.
1: Ja, helemaal waar.
2: Het volgende nummer dat je klaar hebt staan, kan dat zijn dat I Do?
0: Yes.
2: Voilà. Dus dan gaan we dat eens voor jullie opzetten en dan kunnen jullie weer van start gaan. Hè. Dus mijn techniek is even weg, maar die heeft mij aangewezen wat ik moest doen, dus ik hoop dat ik het juist doe.
0: Yeah.

0: Ja, dat is een foutje van mij, dat ga ik eerlijk toegeven. Dat liedje is te kort geëxporteerd, ja.
1: Oké, vandaar. Ja. Ja, er kwam ineens een ander geluidje en denk oei.
2: Ja, je hebt het gewoon ingegrepen, check.
1: Zeg, ik had trouwens een vraagje na het horen van dit nummer. Want de eerste twee nummers dat jullie gezongen hebben, mm-hmm. Meerwaarde en Maak mijn eigen heden, die hebben een Nederlandse titel. Maar als ik goed heb geluisterd, heb je in het eerste liedje wel Juice in het Engels er wat tussen gezongen? Of heb ik dat fout?
0: Nee. In het eerste heb ik gewoon Nederlands.
1: Ja. Oké.
2: Okay. Maar het is wel zo.
0: Dat klopt, sorry. Je hebt gelijk.
1: Oké.
2: Okay. Het is wel zo. Juice is normaal een Engelse rapper. Zijn teksten zijn allemaal in het Engels. En ik Nederlands, dus dat wel een switch. Dus nu gaat de Oxy even horen. Juice gaat zijn eigen muziek ook brengen. Mm-hmm. En dat is in het Engels. Dus,
1: Oké. Okay.
0: Nee, maar dat klopt wel, je zei.
1: Toch? Ja. Ik dacht al dat ik het misschien gemist had. Allee, of fout gehoord had. Maar is het eigenlijk de bedoeling dat jullie beide talen gaan blijven doen? Zowel Nederlands of Engels? Of zeiden van, ja, we willen meer naar het Engels omdat dat wat internationaler is? Of
0: ik maak sowieso het liefste Engelse muziek. Ja. Ik ben eigenlijk daar het beste in kan uitdrukken. Maar ik denk voor Jesse is voornamelijk Nederlandse muziek dat we maken. Maar ik vind het wel leuk als we zo samenwerken, dat we dat samenbrengen. Maar er zijn ook liedjes waar ik Nederlands op zing.
1: Ja.
0: Dus we zijn nog aan het zoeken, zien we dat het beste werkt eigenlijk. Ja.
2: We zien wat het publiek het leukste
1: vindt. Ik moet eerlijk toegeven, Jesse, ik ben nu voornamelijk gewoon van hun Nederlandse teksten. Ja. Maar ik vind persoonlijk dat uw stem bij dat Engels wel heel goed aansluit. En dat nummer soms aan kracht wint als jij ook in het Engels zingt.
2: Oké. Een goede tip dat we kunnen hebben.
1: Nee, de betekenis wordt daar niet minder krachtig door. Maar ja, ik weet niet, er zit zo'n vibe in uw stem. En dat Engels geeft aan een bepaalde dingen mee.
2: Een recept waar we mee aan de slag kunnen.
1: Dus dat is gewoon mijn mening en mijn gevoel. Hè. Yes. Dus ja, ik heb hier nu een volgende nummer... Klaarstaan, Juice in Vain.
0: Yes,
1: dus ik veronderstel dat een nummer is van u.
0: Ik zal een woordje uitleg bij geven. Dat liedje gaat over mijn laatste relatie. En dat was een beetje een toxische relatie. Ik was heel vaak aan het denken aan hoe dat zij zich voelde tegenover mij.
1: Uh-huh.
0: En ik dacht, misschien is het wel interessant om eens uit haar perspectief een liedje te schrijven. Om haar beter te begrijpen.
1: Okay.
0: Dus dat heb ik met dit nummer gedaan.
1: Oké, ik ben heel benieuwd. Allee, ik heb het er straks al gehoord, maar de luisteraars nog niet.
0: Yes.
1: Dus ik zou zeggen, ik ga eens proberen of ik het... Oei, gaan we dat eerst? Oké. We doen dat eerst. Dus ik ga hierop duwen en dan gebeurt er niks.
0: Yes. Hey.
2: Come on.
0: Yes, let's go. Let's go. Juice. It's taken back. This one's for you.
2: Uh-huh.
0: Yeah.

0: Come on.
1: Yes. Das ist Liedchen.
0: Tooth.
1: Yes.
0: What a nice man.
1: Yes, thank you.
2: Oké, je zei, dit was het liedje eigenlijk. Yeah, dus ik dacht dat dat mijn cue was.
0: Yes,
2: want toen dat je zong van Forgot the Lyrics, was dat effectief?
1: Ja, ja. Ik had daar eigenlijk een gedicht.
2: Ah, ja?
1: Ik heb er echt op geoefend, maar ik heb dat gisteren pas geschreven. Dus.
2: Oké. Okay. Ja, dat is dan misschien eentje voor een volgende editie.
1: Ja, inderdaad, klopt, ja.
2: Ik was me aan het afvragen of dat I Forgot the Lyrics de was van de lyrics.
1: Ik ben ook, alles is eigenlijk een work in progress. Mijn liedjes staan ook nog niet online, spijtig genoeg. Maar ik vind het wel heel leuk om ze vandaag hier te brengen. En ik leer hier superveel van. Dus,
2: okay,
1: volgende keer gaat het sowieso beter zijn.
2: Ik leer hier ook van alles van. Ah,
1: wel, we zijn samen aan het leren, samen aan het groeien. Dus,
2: dat is keigoed. Ja. Zeg, dus Schelle, jij produceert hem al 10 jaar.
1: Ja.
2: En
1: hoe
2: hebben jullie elkaar leren kennen?
0: We zijn op het werk in een ziekenhuis.
2: Ah ja.
0: Hebben we elkaar leren kennen. En hij was ober, denk ik.
1: Ja.
0: En ik was security guy. En hij zag er door artistiek uit. En ik was juist begonnen met muziek. Ik dacht, ah, die moet ik hebben. En dan hebben we wat nummers uitgewisseld. En zo is dat begonnen, denk ik.
1: Yes, klopt.
2: En nummers uitgewisseld als in telefoonnummers of muzieknummers?
1: Nee, telefoonnummers.
0: Ja, we gingen niet daten of zo.
2: Nee, maar... In jullie geval gaan nummers uitwisselen betekenen dat jij muziek van u aan hem geeft en omgekeerd. Ja. Hè?
1: Kom.
0: Kom bij kaarslicht en zo.
1: Ja, ja. Ja, romantisch. Ja.
2: Het volgende dat ik hier zelf zie klaarstaan is Vlieg naar de zon.
1: Yes.
2: Dus ik zou zeggen, voordat ik het opzet, vertel even waar dat over gaat.
0: Vlieg naar de zon. De laatste tijd hebben we hier te maken met warmte, veel warmte. En dat wou ik ook in mijn muziek zetten. Omdat, inderdaad, soms zijn er van die redelijke koude momenten. En dat is ook wat het weer betreft in België, dat gaat op en neer. Het leven ook. Dus ik wou zo wat meer spirit erin om mijn eigen te motiveren om naar de top te gaan.
2: Oké, kijk goed. Welke match ook hetgeen wat we met het krantje proberen te doen, hè? Wat meer warm te brengen. Dus voilà.
1: Klopt.
2: Dan ga ik dat voor jullie weer opzetten.
1: Yes.
2: Dus ik moet blijkbaar dubbelklikken.
1: Yes.
2: En dan springt hij ineens op. Dus ik ga alvast dit openzetten. En dan mijn eigen dingen
0: een echte DJ, Wendy.
1: Yes. Kijk hoe bezig. Oké. Okay. Uh-huh. 29 and juice.
0: Ja. Je weet zelfs.
1: Yes. Let's go. Mm-hmm. Vlieg naar de zon. Mm-hmm. Vlieg naar de zon.
0: Uh-huh.
1: Let's get it.
0: Uh-huh. Come on.
1: Ik wil

0: Yes.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Let's go.
3: Yes. Yes.
2: Yes.
3: Yes.
4: Yes. Thank you. Thank you.
3: Zeg, ja, super. Yes. Kei leuk. Maar ik heb even een vraag voor jullie, want als radiopresentatrice moet ik ook de tijd in de oog houden.
4: Yes, yes.
3: En ik zie dat ik nog ongeveer 14 minuten heb, okay. Maar ik heb even geteld. Ja. En er komen nog, er staan nog 7 nummers klaar, maar ja, die kunnen we niet alle 7 spelen. Nee. Dus vandaar dat ik eens even aan jullie wil vragen welke nummer dat jullie liefst willen laten horen op de radio. Ja. En welke dat ik eventueel mag overslagen.
4: Next song is sowieso what I used to. Die wil ik zeker shooten. En echt wil zijn ook.
0: Yeah.
4: En wel, ik kies gaan nog maar eens. Yeah. 3 nummers, is dat goed? Hè?
3: Ja, ik denk dat 3 nummers of 4 nummers eventueel. 4, hangt een beetje vanaf hoeveel dat we babbelen tussendoor. Yeah. Maar okay, als we niet te veel babbelen, kan 4 ook nog.
0: De volgende, Bright Star, zeker.
4: Twee van u nog.
0: Twee?
4: Yes, yes.
0: Oké, doe de volgende maar al.
3: Het is Bright Stars. Ja, en over wat gaat dat?
0: Over in donkere nacht toch heldere sterren zien. Dus in donkere gedachten toch positief blijven denken.
3: Ah ja, voilà. Yes. Een heel stevige boodschap. Dus yes, dat is inderdaad een goeie voor als volgende te spelen. Yes. Hè? Dus we gaan hier ons best weer doen.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. Let's go, let's go.

0: Like an addict, so ecstatic for the masses. You never understand it because most of them are plastic. The world is setting standards I will never not accomplish. And if I'm supposed to bomb, that's the way I'm going out. And I got way too many questions, man. Ain't got the answers, but I live like a lesson. Yeah, do things the best I can. Do this, me, man. I'm on the edge. I'm losing friends. Still pretend the bones
1: keep
0: are
1: going,
0: bad,
1: man.
0: But I know.
2: Ik hoor de beat weer vallen. Spijtig. Jullie horen dat ook wel?
3: Ik heb niks veranderd. Ja. Dus waarom dat er iets wegviel, dat weet ik niet. Ik was overal afgebleven.
2: Ja.
3: Ik weet niet wat dat lag. Aan de recording, aan iets anders. Geen idee.
1: Live
3: in elk geval...
1: Live is ja. Live. Ah, ja.
2: Nee, maar uiteindelijk faded de beat net uit.
3: Geen idee waar dat lag, ja. Maar ik wou wel zeggen, ja. Jullie hadden er straks iets gezegd van we hebben nog niks online staan, klopt dat?
2: Ja, klopt.
3: Dus jullie hebben
2: Hij wel.
3: Oké, okay, maar ja. Jij hebt nog niks op Spotify staan. Nee.
2: Ja, een ander liedje, maar dat is meer een electronic dance duo waar ik in zit.
3: Oké. Okay.
2: Dus dat is niet mijn hip-hop en mijn R&B.
3: Nee, omdat ik ken een aantal artiesten die ondertussen leven van hun Spotify.
2: Ja,
3: en die kunnen voor de rest, die moeten geen job meer doen, die maken gewoon liedjes. En dat staat op Spotify en die hebben zoveel streams dat die daarvan leven.
2: Ja.
3: En ik denk, als jij zegt van ik heb in deze stijl nog niks op Spotify staan, dat je deze er eerst op moet gooien.
2: Ja, oké.
3: En dan een nummer, en dan een nummer featuring hem.
2: Ja, ja, ja.
3: Want ik denk dat je met deze iets heel, allee, dat is niet slecht bedoeld, maar iets commercieel dat aanslaagt hebt.
2: Ja, ja, ja.
3: En als je dan je Spotify-volgers of views of whatever, listeners, kunt, en je kunt nadien hem bij betrekken in een volgend nummer. Ja. Dat je...
2: Maar hij heeft meer views op dan mij, op YouTube.
3: Ja,
2: hij
3: YouTube.
2: Hij is degene die de views is aan het pakken.
3: YouTube kunnen nog niet, denk ik, van leven.
2: Nee, ja, nee.
3: Spotify, als je dat goed aanpakt, wel.
2: Hij is degene die views heeft, de optredens heeft. Dus ik kijk op dat vlak zeker
3: naar hem. Jelle werkt samen.
2: Ja.
3: En ik vind deze een hele goeie voor als eerste van u op Spotify te gooien. Ja. En daarna er dan ene samen op te smijten.
2: Right. Als jij mijn manager wilt zijn, dan is dat oké.
1: Okay. Altijd wel. We hebben een geluidsman hier ook die je wilt samenwerken.
2: Aan de cameraman zit in de hoek. Maar
1: ja. We hebben een heel team.
3: Ja, voilà. Yes. Voilà. Dus wat jullie zeker ook nog wat horen was
1: echt wil zijn.
3: Ja. Zal ik dat nu als eerste dan opzetten?
1: Ja, doe maar.
3: Voilà, dan ga ik dat er even bij pakken. En dan moet ik weer dubbel klikken.

0: Klein.
1: Yes.
2: Voilà. Dat is dat nummer met dat masker van die wolf, opnieuw?
1: Ja, ja. Je kent mijn filmpjes goed op YouTube.
2: Niet allemaal, maar sommige wel. Ja, ik ga nog even een update geven. Dus we hebben nog 6 minuutjes.
1: Okay.
2: Ik weet niet...
1: Er zijn twee liedjes. Van Yusu nog en dan we stoppen met Can't Stop.
2: We moeten ook nog wel even afscheid nemen met de luisteraars.
1: Ja, zeker.
2: Normaal gezien eindigen we onze show altijd met Talking About the Revolution van Tracy Chapman. Okay. Dat gaan we nu niet doen, maar we zijn wel bezig met jullie revolution. Voilà. Ik zou in elk geval willen zeggen, heel hard bedankt voor naar de studio te komen en naar het podium.
1: Yes.
2: Christel, ook nog eens bedankt voor hier te zijn. Yes. Hè? Zij zit nog steeds bij ons in de studio.
1: Yes.
2: Dus ik ga nog 2 nummers van hen laten horen.
1: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, volgende week ben ik hier niet. Dan kunnen de mensen mij vinden op Mankind Festival. Dus al diegenen die goesting hebben voor naar Lanaken te komen, zeker afkomen. Echt een moeite. Dus daar kunnen mij vinden met Good News For You.
1: Okay.
2: En we zullen ook wel eens de heren hier in het krantje interviewen voor het krantje.
1: Ja.
2: We hebben een rubriek Let Your Heart Speak. En die H-E staat dus haakjes. Your art, your heart. En dus
1: origineel.
2: We gaan dat sowieso ook in het krantje zetten. Maar ik zou zeggen, heren, welke 2 nummers willen jullie...
1: Ik wil even nog een shout-out doen naar Good News For You. Dankzij Wendy en company hier hebben we de mogelijkheid gekregen om hier... ons sessie live te brengen, zowel on stage hier als hier op de radio. Dus dank u, shout out.
3: Yes, thank you.
1: En we gaan elkaar zeker nog meeten.
2: Dat is sowieso heel graag gedaan.
1: Ja. En we gaan nu ons laatste 2 nummers knallen.
3: Yes.
1: En, iedereen bedankt ook de laatste als de mensen live. Yes.
2: Oké, en welke nummers zouden jullie nog willen horen?
1: Van Yusu nog één.
3: Van mij heet Just the Way.
2: Just the Way. Wacht, ik kan het zelf zien. Blablabla, waar staat dat?
3: Mijn naam staat er normaal ook naast.
2: Ah, This Is Just
3: The Way. Ja, This Is Just
2: The Way, sorry. Nee, dat is niet erg. Mijn titel staat er niet helemaal op, maar...
3: Oké.
2: Okay. Goed, ik ga het opzetten, hè.
3: Ja. Yeah.
2: Wow.
3: Oké. Okay. Yeah.

0: break.
1: Yes.
0: You don't need no break, but we need a break.
1: Ja, is het toch?
0: Ja, ik denk dat we ongeveer nog een 13 seconden hebben.
2: Okay.
0: Of zoiets. En dan...
2: shout out.
0: Ja, dan is het 10 uur en dan ben ik verplicht van de schuifjes te verschuiven.
2: Geen probleem,
0: en
2: geen probleem.
0: De volgende persoon die dat op voorhand geprogrammeerd heeft...
2: super.
0: Zijn dan muziek te laten horen.
2: Volgende keer komen we terug sowieso.
0: Voilà,
2: en dan
0: shooten
2: we nog meer.
0: Inderdaad, we gaan ervoor zorgen dat we welkom blijven. Dus dan kan ik jullie ook terug verwelkomen.
1: Yes.
0: En we gaan ons braafjes houden aan de U-regeling.
1: Ja.
0: Maar in elk geval, heel erg bedankt voor te komen.
1: Same.
0: Heel leuk van jullie muziek te horen. Zeker ook zo van dichtbij, want dat heeft nog net iets meer impact
1: dan op het podium. Dat was een leuke vibe.
0: Ja, inderdaad. Ik vond het superleuk. En ik hoop jullie binnenkort nog wel eens terug te mogen ontvangen.
1: Dankjewel. Dus,
2: dankjewel.
0: Goedenavond aan de luisteraars ook. En tot binnen 2 weekjes.
2: Bella.
0: Doei.
3: Zo'n 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
4: I had a flat tire. And we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. And I have to thank my team for all the work, of course.
3: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximumtemperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
5: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de weide omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
2: Ik had een flat tire. En ja, we weten dat Airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
1: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.